0: NP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Scheveningen staat een visrokerij in brand. Het gebouw staat volledig in lichterlaaien en mensen in de buurt hebben last van de rook. Meerdere huizen zijn dan ook ontruimd. Wie niet naar buiten hoeft, krijgt het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan in de visrokerij in Scheveningen. Zwitserland gaat vandaag naar de stembus om te beslissen over een maximum aantal inwoners. Het wordt gezien als het meest spannende referendum in tientallen jaren. De Zwitserse Volkspartij deed het voorstel omdat er geen plek meer is op de weg, in de treinen en op de huizenmarkt. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Marokko is het WK voetbal begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Brazilië. Vooral het eerste half uur was Marokko de betere ploeg en kwam het op voorsprong door Ismaël Saibari. De PSV'er scoorde zijn eerste doelpunt ooit op een WK. In blessuretijd was Marokko nog dicht bij de winst. Op dit moment begint de wedstrijd Haiti-Schotland. En het Nederlands elftal begint vanavond met Bart Verbruggen als keeper aan de wedstrijd tegen Japan. Die raakte maandag geblesseerd in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan, maar dat bleek snel voorbij. Memphis Depay is ook fit en start in de basis. Koeman noemde hem een belangrijk onderdeel van een eventueel succes op het WK. Het weer van Weer Online. Het is bewolkt met kans op een buitje. Ook overdag veel bewolking, maar dan is er ook ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden. Alleen aan zee waait het hard.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Meerdere huizen in Scheveningen zijn ontruimd door een grote brand in een visrokerij. Er is niemand gewond geraakt, maar de brand is nog niet onder controle. De hoeveelheid rook die vrijkomt bij de brand wordt wel minder. Mensen die wel thuis konden blijven krijgen het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Een Duitse minister heeft officiële teksten laten schrijven door AI en dat wordt hem niet in dank afgenomen. Het is extra gevoelig omdat het gaat om de minister van Digitale Zaken. Hij vindt dat we moeten leren om met AI te werken en dat hij daarin zelf het goede voorbeeld wil geven. Maar critici zeggen dat hij de teksten niet heeft gecontroleerd. Oud-premier Orbán van Hongarije hoopt dat hij volgend jaar wordt opgevolgd door de nieuwe generatie. Hij is voor 1 jaar herkozen als partijleider, omdat er geen andere kandidaten waren. Orbán nam in een speech de schuld op zich voor de verkiezingsnederlaag in april. Daardoor kreeg Hongarije na 16 jaar met Peter Madjar een nieuwe premier. En het team van Curaçao heeft veel vertrouwen in hun WK-debuut. Iedereen is fit en aanvoerder Leandro Bacuna denkt dat Curaçao iedere tegenstander pijn kan doen. Bondscoach Dick Advocaat verwacht dat Duitsland vanavond de dominante ploeg is. Maar in Nederland winnen amateurs ook wel eens van profs, zei Advocaat. Het weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag met af en toe ruimte voor de zon. Aan zee kan het hard waaien. Het wordt 19 graden.
0: Kink.

0: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De brandweer verwacht in Scheveningen nog wel even bezig te zijn om een grote brand te blussen. Die ontstond vannacht in een visrokerij. De meeste vlammen en rook zijn al verdwenen, maar er moet nog het een en ander gesloopt worden om de brand helemaal uit te krijgen. Meerdere huizen in de buurt werden ontruimd. Zo'n 400 mensen uit een flat in Amsterdam-Osdorp konden vannacht voor het eerst weer thuis slapen na de explosie van donderdagnacht. Ze moesten toen 's nachts hun huis uit nadat de sportschool onder hun flat deels instortte. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Er zijn inmiddels 3 verdachten opgepakt. Noord-Korea gaat zijn kernwapens nooit inleveren. Die reactie gaf de regering in Pyongyang op een bijeenkomst van Zuid-Korea, Japan en Amerika. Die landen hebben in Tokio gesproken over de kernwapens van Noord-Korea en dat die allemaal moeten verdwijnen. Pyongyang zegt dat de kernwapens nodig zijn om de regio veilig te houden. En op het WK voetbal zijn de wedstrijden van gisteravond en vannacht geëindigd in een 1-1 gelijk spel. Qatar pakte tegen Zwitserland daarmee voor het eerst in de geschiedenis een punt op een WK. Marokko speelde ook met 1-1 gelijk tegen Brazilië. Vooral het eerste half uur was Marokko oppermachtig, maar ze hadden ook nog kunnen winnen. Het weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag met af en toe ruimte voor de zon. Aan zee kan het hard waaien, het wordt 19 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Hey, was je er ook alweer, joh?
1: Ja.
0: Ongelooflijk. Even uitrekken, hoor. Het is een nationaal uitrekmomentje. Mag ik wel op dit tijdstip, hè? Even voor zessen.
1: Goed, zie mee, hè.
0: 14 juni. De weekendochtend show op Kink Alternative Rock Radio. Met zometeen Ronald Remmelswaan van het ANP. Brengt u weer helemaal op de hoogte van dat wat er zich afgespeeld heeft in de afgelopen uren. Mogelijk ook op het WK. Dat speelt zich in de nacht af. Nee, leuk joh. Gezellig. Als alle kroegen dicht zijn, kunnen we lekker voetbal kijken. Vanavond de eerste wedstrijd van Oranje trouwens ook, hè? Nederlands elftal tegen Japan. Daar maken we sushi van. Huh? Hoe vaak zal die grap al die gemaakt worden? Nou, Ronald heeft mogelijk de update zometeen vanuit het WK. Maar belangrijk nog, gevolgd door

0: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Bij een visrokerij in Scheveningen heeft vannacht een grote brand gewoed. Meerdere huizen in de buurt werden ontruimd, maar de meeste mensen konden na een paar uur weer terug. Om de brand te blussen moesten delen van het gebouw gesloopt worden. Brandweer blijft nog wel een paar uur bezig met slopen en nablussen. Zwitserland gaat vandaag naar de stembus om te beslissen over een maximum aantal inwoners van 10 miljoen. Het wordt gezien als het meest spannende referendum in tientallen jaren. Een Zwitserse partij kwam er mee omdat er geen plek meer is op de weg, in de trein en in steden. In de praktijk draait het vooral om immigratiebeperkingen. De Duitse minister van Digitale Zaken ligt onder vuur om het gebruik van AI. Hij zou er officiële teksten mee hebben geschreven, volgens experts, zonder ze te controleren op fouten. De Duitse minister vindt dat we AI moeten leren gebruiken, en daarin wil hij als minister van Digitale Zaken zelf het goede voorbeeld geven. En op het WK voetbal heeft Schotland met 1-0 gewonnen van Haiti. Beide landen hebben weinig ervaring op een WK. Schotland was er voor het laatst bij in 1998 en Haiti in 1974. In diezelfde groep heeft Marokko vannacht met 1-1 gelijk gespeeld tegen Brazilië. De eerste half uur was Marokko oppermachtig. Ze hadden kansen om te winnen. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag met af en toe ruimte voor de zon. Plaatsen kan een bui vallen en aan zee kan het hard waaien. Het wordt 19 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. Lars Rijnhoven.
2: Hey, goedemorgen. Even over zessen. Dit is de weekendochtendshow met nu YouTube. Kink.

0: gaat met een klein feestje vooraf. Als in, je kan het album iets eerder horen dan de rest van de wereld. Daar ga ik je zo meteen meer over vertellen. Hey, goedemorgen, you're the Muse en Cryogen. Het is even over 6, zondag 14 juni 2026. Lars is mijn naam, Lars Wijnhoven. En ik heet al van harte welkom in de app van Kink. Onder andere Jeroen, Franka en Juri. Lekker bezig. Hè? Dat jullie de radio al hebben weten te vinden, man. Heel goed. En omdat... laten we gelijk het begin van zo'n vroege dag maar vervieren. Met de scene zometeen. Iedereen is van de wereld. Star Sailor, 4 to the Floor en ook 30 Seconds to Mars. Nou, zo klinkt het wel een beetje, hè, dit. Het klinkt al een beetje alsof we nu naar Mars toe gaan. Maar het is Len.
1: Hey Matt.
2: Yeah, Sam.
1: Hey, have you talked to Mark lately?
2: I haven't really talked to him, but he looks pretty down.
1: He looks pretty down. Yeah, well, maybe we should cheer him up then.
2: What do you suppose we should do?
1: Well, does he like

0: Weet je wat het ding is? Ik vind het zo laat iedere keer, joh. Het is zondag. En dan moet je... Even kijken, wat was het nou? 10 uur 's avonds of zo? Ik ben gelijk even aan het kijken, hoor. Oranje, Japan. Ja, 10 uur vanavond. Groep F zitten. Nederland, ja. En nu moet jou zitten, maar... Ik ga maandag gewoon weer vroeg mijn nest uit voor een werkdag. En opnemen, dat is nou ook weer zo wat. Dan hoor je toch weer bij de koffieautomaat van die collega's die dan toch zijn opgebleven. En dan een bak koffie echt... Nou, niet helemaal mijn ding. Wel mijn ding, althans, ja, laat ik het zo zeggen. Het is Simple Plan Weekend. Misschien heb je het nog meegereden. Jouw kans op kaarten voor Simple Plan in AVAS Live. En de vraag is, ga ik ze deze ochtend nog weggeven? Ja. Ga ik je binnen nu in een kwartier vertellen.
1: Kink. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Everyone from left to right van Holland komt eraan. Go left!
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.

toch een aantal mensen die dan hun oren gelijk spitsen. Hè, wat? Gratis. Gratis kaarten. Simpel plan. Ja, het is Simpel Plan Weekend dit weekend. En jouw kans op kaarten voor die gig in AFAS Live. De vraag is, mag jij daar naartoe? Deze ochtendshow nog. Ja, kan ik er kort in zijn. Deze ochtend ga ik nog kaarten weggeven. Hoor je Simpel Plan? Laat het weten via de app van Kink. En dan zijn die kaarten voor jou.

0: Wel een terechte vraag. Of ik de nieuwe van Muse nog ga spelen, dat vraagt Pascal. Dat heb ik net gedaan, joh. Net serieus, net een half uur geleden nog gedaan. Nieuwe van Muse gespeeld. Ik weet echt, Pascal, hou de radio aan. Die gaat vandaag echt nog wel een paar keer voorbij komen. En dat niet alleen. Kan ik dit al vertellen? Volgens mij wel, toch? Ja. Nieuwe album van Muse komt komende week. En Kink organiseert een luistersessie de avond ervoor. Dus Pascal, oren gespitst, jouw kans om daarbij te zijn. Zie ik je graag daar, dat lijkt me natuurlijk te gek. Luistersessie met alle mede-kinkers van het nieuwe album van Muse. Daar sowieso vandaag meer over op de radio. Zometeen ook op de radio, Ronald Remmelswaan van het ANP. Denk je weer helemaal op de hoogte van dat wat er zich afspeelt in de wereld. Gevolgd door, zal gelijk even met je meekijken, Blink-182, The Haunted Youth en The Cooks. Blink-182, The Haunted Youth en The Cooks. En daarna leeg. Ja. De vraag is, wat kan daar achteraan gepent worden? Wat is zometeen jouw kink firestarter? En hoor je op de radio? Laat het even weten via de app van Kink. Wat mag ik na Blink-182, The Haunted Youth en The Cooks voor jou draaien? En dat doe ik dan met alle liefde.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
14: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
15: De energietransitie is onmogelijk.
16: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
15: De energietransitie is onmogelijk.
16: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
17: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Zwaar gewonden bij een schietpartij in Zuid-Laren vanochtend vroeg. Het schieten was in of vlakbij een huis, dat is nog niet helemaal duidelijk, meldt RTV Drenthe. Er is iemand aangehouden. Waarom er is geschoten is nog niet bekend. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. In Scheveningen was vannacht brand in een visrokerij. De brandweer is nog aan het nablussen en sloopt een deel van het pand om er goed bij te kunnen. Tientallen mensen moesten hun huis uit, maar een deel is alweer terug. Wie nog niet naar huis kan, wordt opgevangen in een buurthuis. Er vielen geen gewonden. Topscorer van Oranje, Memphis Depay, is weer fit en speelt vanavond tegen Japan. Onze eerste wedstrijd op het WK. Bondscoach Koeman noemt hem van groot belang voor het succes. In de voorbereiding kwakkelde hij nog met zijn dijbeen. Ook doelman Bart Verbrugge was kort geblesseerd, maar doet vanavond ook weer mee. En in New York hossen de mensen uitzinnig door de straten in blauw met oranje shirts, de kleuren van basketbalteam de New York Knicks. Die zijn net kampioen geworden voor het eerst in meer dan 50 jaar. Het lied Empire State of Mind van Jay-Z en Alicia Keys is een officiële clublied en is al dagen een hit op de streamingdiensten. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog een paar buien, vanmiddag zo goed als droog. Dan afwisselend wolken en zon en wordt het 16 tot 19 graden. Aan de kust waait het flink.
17: Kink, Alternative Rock Radio, Lars Rijnhoven.
0: Ja, goedemorgen, even over zeven. Dit is de Weekend Ochtend Show.

0: dit moment in het park met Maximo Park op de koptelefoon. Wat symbolisch, zegt hij erbij. Dat vind ik nou ook, Adrie. Geniet er lekker van. Apply Some Pressure op Kink van Maximo Park. De weekendochtendshow even voor 7:30. Morgen rond dit tijdstip hoor je Michiel Veenstra met Kinkstart. En hij heeft wel iets te geks.
1: Ja.
0: Hij heeft wel echt iets te geks.
1: Ja.
0: Misschien moet hij het jezelf ook maar gewoon even vertellen.
2: Begin je werkdag met Michiel Veenstra's Kinkstart.
3: Ja, hallo Michiel hier.
4: Welkom Michiel.
3: Veenstra.
5: Ik kan me voorstellen dat je in je weekend niet met de maandag bezig wil zijn, maar bij deze toch eventjes. Maandagochtend 6 uur ben ik er weer. In de ochtendshow van Kink tussen 6 en 9. Met daarin kans op voor volgend weekend Pinkpop bij te wonen. Jazeker. Vanaf maandag de hele week in de ochtendshow kans op weekendtickets voor Pinkpop 2026. Met The Cure, 21 Pilots, Foo Fighters, Youngblood en nog veel meer. Camping doen we er ook bij. Dus als ik jou was, zou ik de wekker maar zetten. Maandag 6 uur. Spreek je dan.
2: Kinkstart. Elke dag van 6 tot 9 bij Kink.
6: Alternative Rock Radio. Kink.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
12: Samen delen we Oranje.
13: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
14: Eén ijskoffie voor mevrouw.
13: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
15: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
13: Zonnebrandcreme?
16: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
17: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle

avonden in september. Dan staan ze namelijk in AFAS Live. Met de Peaches and Cream World Tour. Oh, dat klinkt ook gewoon zo lekker. Peaches and Cream. The Black Keys. Kink Presents ook trouwens, hè? Ja, mocht je er kaarten voor willen. Kink.nl/presents. En ik sluit ook niet helemaal uit, hoor. Het kan maar een beetje speculeren zijn. Dat vlak voor dat concert Kink misschien hier nog wel iets op de plank heeft liggen. Maar goed. Als ik dat weet, dan weet jij het ook. Tighten Up hoorde je tijdens de Weekendochtendshow. Waar gestrooid wordt met kaarten komende week. Ja, zeker. Hoorde je net Michiel Veenstra al over kaarten voor Pinkpop. Misschien is je niet ontgaan dat het nieuwe album van Muse ook in aanstalten is. Het is komende vrijdag al trouwens. En Kink heeft voor de gelegenheid een speciale luistersessie georganiseerd. Ja, dat betekent dat jij het nieuwe album van Muse al kan horen voordat de rest van de wereld het kan. En laten jij en ik nou elkaar vooral geen mietje noemen, dat wil je. Dat is gewoon, ja, dat is toch de kroon op. Dat is nog leuker dan Sinterklaas. Nog leuker dan Koningsdag. Nog leuker dan de winst op het WK. De luistersessie van Muse. Hoe het allemaal in elkaar zit, ja, ik ga er zo meteen meer over vertellen. Na de Presidents of the USA.

0: vind het echt niet normaal. Dit klinkt echt als een klok, vind je niet? Ja, dus Lowlands, daar komt ze te staan. Dan moet het echt gebeuren, vind ik. Dan moet Nederland laten zien dat ze omarmd is. Echt bombastisch. Dat ze echt denkt van, wow, Nederland, wow, love you. Dat ze dan denkt, ik ga Tivoli en Paradiso doen en nog een aantal andere clubs in Nederland. Dat moet er gebeuren. Dat is mijn oproep aan Nederland. Zorg dat Violet Grohl nog een keertje een clubtour hier komt doen. Je hoorde zojuist op Kink. Nieuwe track, Bak in de Cake. Ga je komende week vaker horen op Kink. Ik kan er niet heel veel over kwijt. Maar luister morgen Kinkstart met Michiel Veenstra. Zo rond de klok van 19:30 heeft hij goed nieuws over Violet Grohl. Morgen Kinkstart met Michiel Veenstra.
1: Hey you, don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. One.

0: bewolkte dag. Met een klein zonnetje aan het einde van de dag. Is vandaag niet heel veel anders. 15 tot 16 graden. Maar gelukkig komt de zon uit je speakers.
1: Oh.
0: Het zou poëet moeten worden. Het zou een boek moeten schrijven, hé. Welkom bij Kink, Alternative Rock Radio. Lars is mijn naam, dit is de Weekendochtendshow. Mocht je net met je linkerwang van je kussen afkomen en denken... Zo, oh, tijd voor koffie. Goed idee. Laat je vergezellen door Ronald Remmelswaan van het ANP. Zie je, dat rijmde weer, hè? Goed idee, ANP, ja. Moet hier iets mee gaan doen. Hij praat je helemaal bij over dat wat er gebeurd is in de wereld. Maar belangrijker nog, als je de eerste slok van je koffie neemt, dan hoor je...

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. 18 plus, speelbewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: 7,
2: wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
1: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Oh, wat een goal!
1: Goal?
8: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw

0: onze nieuwe kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: De energietransitie is onmogelijk.
5: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: De energietransitie is onmogelijk.
5: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
6: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Steeds meer gemeenten vinden het goed dat de horeca langer open blijft om het WK voetbal te kijken. Ruim de helft zegt nu ja. Van de 4 grote steden is ook Utrecht om. De meeste wedstrijden beginnen voor ons laat in de avond of in de nacht. Vanavond speelt Nederland zijn eerste wedstrijd tegen Japan om 10 uur. Op het WK voetbal heeft Marokko een punt overgehouden aan zijn eerste wedstrijd tegen Brazilië. Ze kwamen zelfs op voorsprong door een goal van PSV'er Sarbari, maar het werd 1-1. Ook oud-Ajax-speler Mazraoui stond in de basis. Bij Oranje is Memphis weer fit en speelt vanavond mee tegen Japan. In Scheveningen moesten vannacht tientallen mensen hun huis uit omdat er brand was in een haringgroothandel en rokerij. Er was inderdaad veel rook, zoveel dat er een NL-alert is verstuurd. En er was ook een ontploffing. Niemand raakte gewond en de brand is geblust. Brandweer moest een deel slopen om erbij te kunnen. En een uniek referendum vandaag in Zwitserland. Vraag is of ze meer dan 10 miljoen inwoners willen. In 2035 kan het zover zijn, vooral door migratie. De meeste partijen zijn voor een maximum, niet alleen de rechtse. Meer mensen kan Zwitserland niet aan, zeggen ze. Het OV is te druk en er zijn geen huizen. Dan het weer van Weer Online. Stapelwolken en af en toe schijnt de zon vandaag. Vooral in het noorden en oosten van een paar buien. En het wordt 16 tot 19 graden.
6: Kink. Alternative Rock Radio. Lars Rijnhoven.
8: Ja, goedemorgen. Even over 8, de weekendochtendshow met nu Kings of Leon. Kink.

0: zich wel te gek natuurlijk. Een lijstje met van die tracks die je op gitaarles ook zou willen spelen. Dus deze past daar volgens mij wel tussen. The Charlatans and The Only One I Know.
1: Goedemorgen, ja. Dit is het weekend van King.
0: Hoe kom je daar nou weer op, Lars? Ja, ik heb in een ver diep verleden

0: mooie soundtrack voor Elon Musk kunnen zijn op dit moment. Hyperspace Mountain. De eerste biljonair ter wereld na de beursgang van SpaceX. Ik gun het veel mensen om biljonair te worden. Hè? Ook onze Elon. Mafkees. Lekker bezig hoor. Honey, I'm home. Hyperspace Mountain tijdens de weekendochtendshow. Ja, ik deed net uit de doeken. Ik ben in een ver verleden, toen Lars nog op de middelbare school zat... gitarist geweest, ja, van de schoolband. En ik had toen een elektrische gitaar, een Fender. Daar was ik heel trots op. Daar heb ik maanden voor in de grote vakantie tomaten geplukt... zodat ik een Fender kon kopen. En daar heb ik jaren niet op gespeeld. En nu heb ik hem weer gevonden. Ik heb hem nooit durven verkopen. En toch merk ik dat het er nog wel een beetje in zit.
1: Ja.
0: Dus om mezelf nou een beetje te drukken om toch te gaan oefenen... denk ik, ja, ik maak er een dingetje van. Ik ben natuurlijk ieder weekend hier bij de studio. Alleen maar gitaarmuziek aan het aanzwengelen. Dus ik denk, ik ga even een stukje voorspelen. Ik heb hem gewoon even ter hand genomen gisteravond op mijn zolderkamertje. Het klinkt ongeveer zo. Ja, kijk, hij doet het ook gewoon echt. Ik zal een klein stukje voor je voorspelen. Even kijken of je dit kunt raden.

0: weet je, als ik mijn best heb gedaan en jij herkent dit, dan gaat het dus de goede kant op. Wat speelde ik zojuist? Wat speelde ik zojuist op mijn elektrische gitaar? Ja, mijn Fender, waar ik al die tomaten voor geplukt heb. Nou, het zou mij heel trots maken als jij nu de plaat weet te raden die ik zojuist gespeeld heb. Goed, alleen maar goede antwoorden via de app van Kink. Als dat nou niet lukt en ik heb alleen maar appjes van mensen die denken... Nou, geen idee wat jij gedaan hebt bijna over, maar ik kon er geen pindakaas van maken. Nou, dan staat er binnen nu en een uurtje een Fender op Marktplaats.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Kink. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen dit weekend, bij besteding vanaf 35 euro... krijg je één gratis pakje emblema extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa... tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan. IKEA. Een wereld aan ideeën.
7: Bij u.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.

0: Kijk, nogmaals, ik ben geen Eric Clapton, hè. Ik ben geen volleerd gitarist op dit moment, maar Astrid, die haalde hem er wel uit. En terecht ook opgemerkt, dit is toch Simple Plan? Heb ik nou kaarten gewonnen? Kan je bij deze zeggen, Astrid? Jazeker!
1: Dit weekend is het Simple Plan weekend bij Kink.

0: je kan niet altijd 6 gooien in het leven, hè, Aldi?
1: 5 is ook goed.
0: 5 is ook
1: goed,
0: ja. Kink. 80's break. Zo is het ook. 5 is ook goed, joh.
1: 5,5 eigenlijk, hè, in ja. deze examenperiode.
0: Ja, precies. Nou, dan heb je gemiddeld toch een 6, zo is het ook.
1: Ja, zo werkt dat.
0: Nou, we gaan van een 5,5 zo naar de 8. Elwin van Gestel zometeen even over 9 met de Kink 80's Break. 3 platen uit de jaren 80. Alleen de vraag is, wat draait Elwin zometeen als eerste? In ieder geval Living Color en Cult of Personality. Oh, nou, daar ga je al.
1: Heb je het nu verklapt?
0: Daar heb ik het nu verklapt. Ik ben zojuist afgezwakt naar een 4. Had je nog wat te melden voor de mensen?
1: Nou ja, mocht je willen weten wat we zo meteen draaien... laat het toch even horen. Misschien dat mensen net die radio aanzetten en denken... ik heb echt geen idee wat je bedoelt.
0: Oh god.
1: Laat gewoon even horen, joh.
0: Voor de grenzen als je het niet gehoord hebt. Nou goed, daar komt hij, hoor.
1: Nou, als je weet dat dit cult of personality is, je mag kiezen. Cult of personality.
0: Nou,
1: een van de twee.
0: Zover mijn kansen op een Marconi Award. Dag, veel plezier met Elwin.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink. Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks, bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
4: Oranje. Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
9: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
10: Boost yourself.
11: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
12: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
11: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
12: Wat doe ik aan?
11: Shop nu bij Zalando.
13: 10 tenders alsjeblieft.
14: Ja, dat is dan 8 euro.
13: Hè? 8? Oké. Okay.
15: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
16: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
17: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
18: De energietransitie is onmogelijk.
19: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
20: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
21: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Brand door een explosie bij een woning in Breda vanochtend vroeg. Er is vooral schade aan de gevel, de berging en een auto, meldt Omroep Brabant. Er zijn geen gewonden. 2 dagen geleden ontplofte er iets bij het huis ernaast. Politie is bij buurtbewoners langs gegaan voor camerabeelden. De schrik zit er goed in. Ook inwoners van Scheveningen hebben een angstige nacht achter de rug. Was een flinke brand in een haringgroothandel met veel rook en zelfs een explosie. De brandweer moest muren wegbreken om erbij te kunnen. Mensen werden uit hun huis gehaald. Een deel kan nog niet terug en wordt opgevangen in een buurthuis. In steeds meer steden en dorpen kun je tot in de late uurtjes samen voetbal kijken in een café. Ruim de helft van de gemeente heeft daar nu toestemming voor gegeven, meldt de horecakoepel. De meeste wedstrijden beginnen pas laat vanwege het tijdsverschil met Amerika, Mexico en Canada. Nederland moet om 10 uur vanavond. En Turkije heeft zijn eerste WK-wedstrijd verloren van Australië. Het werd 2-0. Turkije doet voor het eerst in bijna 25 jaar weer mee, met in de basis 2 oude bekenden uit de Eredivisie, Kökçü en Kedewolu. Australië heeft Jordan Bos van Feyenoord. Dan het weer van Weer Online. Stapelwolken en af en toe schijnt ook de zon vandaag. Vooral in het noorden en oosten vallen een paar buien. En het wordt 16 tot 19 graden.
20: Kink. Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
0: En de Kink 80s break, dat trappen we mee af. Zometeen met het geweldige Troy van Sinead O'Connor. En ook Joan Jett en de Blackhearts. I Love Rock and Roll krijg je zo. En de eerste, nou ja, die was niet zo moeilijk, want Lars had het al verklapt. Cult of Personality van Living Color.
20: Kink.

0: Joan Jett en de Blackhearts en I Love Rock and Roll. En als we dan een 90s break zouden doen...
1: Ja.
0: Zouden we ze in principe ook kunnen draaien. Althans het sampletje van Joan Jett en de Blackhearts. In de 90s geleend door Five. Dan heet het Everybody Get Up. Hij vond meer dan genoeg. Klein stukje van Five. Dat zou kunnen als we de 90s break doen. Dat is dan morgen weer bij Erik Kortom. Zou kunnen. Dit was in ieder geval het origineel van Joan Jett en de Blackhearts. I Love Rock and Roll, ook Troy van Sinead O'Connor. En Living Color en Cult of Personality maakten de 80s break compleet. Goedemorgen en welkom op de zondagochtend van Kink, 14 juni 2026. Met zometeen de Killers, ook de Black Crowes. En deze van de Wodan Boys is nog 24 uur lang onze Kink XL.

0: Wet Leg. Wet Dream hoorde je bij Kink Alternative Rock Radio op jouw zondagochtend. Waar we dit weekend nog tickets hebben voor Simple Plan. Die komen naar Nederland. 9 oktober staan ze in de AFAS Live in Amsterdam. Samen met Neck Deep. Dus ben je een beetje punkrock fan, dan is dit wel iets waar je heel graag naartoe wil. Tickets win je dit weekend als je Simple Plan hoort. En ik kan je verklappen, die komt vanochtend nog voorbij. Voor 12 uur hoor je nog iets van Simple Plan. Hoor je iets van Simple Plan, even appen met de Kink app. En als ik je dan terugbel, dan ben je erbij. Zo simpel kan het zijn. Zometeen krijg je Villanelle, Placebo, ook Elbow and Back. Hoor je zo.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.

0: kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes.

bij Kink, Ground for Divorce. Ik weet niet hoe jij dat doet, maar als je bijvoorbeeld binnenkort naar een festival gaat. Ik heb toevallig volgende week maandag een concert, dat is de 22e. In de buitenlucht, en dan ga je toch iedere keer even in je weerapp kijken. Wat voor weer wordt het eigenlijk daar? Wordt het, blijft het droog? En dan keek ik de afgelopen dagen in de weerapp en toen zag ik het weekend van Pinkpop eraan komen. Ik denk, godskoleren, dat wordt heet. 33, 34 graden en zo. En dat is het eigenlijk nog steeds wel. Alleen staan er nu ook wat regendruppels in mijn weerapp. Dus ik weet niet hoe dat bij jou is, maar ik hoop dat dat mee gaat vallen voor iedereen die naar Pinkpop gaat. Wordt echt mega vet. En heb je nog geen Pinkpopkaarten? Zou ik goed naar Kink luisteren. Vanaf morgen vroeg namelijk, dan geeft Michiel Veenstra in Kinkstart tickets weg voor Pinkpop. Winnen doe je morgen. De hele week in de ochtendshow bij Michiel tussen 6 en 9 in de ochtend. Dus als je nog geen weekendplannen hebt, zet met een klein potloodje vast Pinkpop in je agenda, want misschien ben je er wel bij. Less Than a Party krijg je zo. Big Dog, en dit is Radiohead. Karma Pop.

vorig jaar waren zij een van de heldinnen van Pinkpop. Stonden ze daar op het terrein in Landgraaf. Les Dinner Party en Big Dog hoorde je bij Kink. Ja, vanaf morgen dus kaartjes te winnen voor Pinkpop. Weekendtickets met camping erbij, de hele mikmak. Win je vanaf morgen vroeg in de ochtendshow bij Michiel Veenstra. En dan app Nicole. Elwin, hoe kan ik Michiel nou het beste overtuigen dat hij mij terugbelt? Nou ja, misschien omkopen met iets van Disney of zo. Dat zou kunnen, maar ik moet je ook bekennen dat je kan het winnen door de prijzigheid te vangen. Dus het is eigenlijk gewoon je radio vast timmeren op Kink. En dan zou het toch goed moeten komen. Vanaf morgen dus te winnen tickets voor Pinkpop. Straks hier, de nieuwe ronde van het Kink ABC. We gaan zo meteen weer aan het rad draaien en dan mag jij weer puzzelen.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oeh, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, graag.
2: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Kink. Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
8: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
9: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
12: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
13: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Omdat er in Ter Apel geen plek meer was, hebben 120 asielzoekers vannacht op andere plekken geslapen. Volgens het Rode Kruis konden er bijna 100 terecht in het Drentse De Wijk, de rest in een congrescentrum in Groningen. Gisternacht moesten er ook zoveel mensen naar andere plekken worden gebracht. De Britse marine heeft een Russische olietanker tegengehouden die probeerde door het kanaal te varen. De tanker hoort bij de schaduwvloot waarmee Rusland de sancties omzeilt. Die zijn bedoeld als straf voor de oorlog tegen Oekraïne. Premier Starmer zei, ze kunnen zich niet verstoppen. De tanker wordt vastgelegd. Rond het Kralingse Bos in Rotterdam zijn meer dan 100 meldingen gedaan van geluidsoverlast. Volgens Rijnmond ging het over veel te harde bassen van een festival met house- en technomuziek. Toch bleek uit metingen dat het allemaal niet te hard stond. Toen het festival om 11 uur stopte, was ook het klagen voorbij. En in New York is het basketbalkampioensfeest van de New York Knicks niet helemaal vlekkeloos verlopen. Op Times Square probeerden feestende fans een schoolbus om te kieperen en daarbij zou geschoten zijn, wordt gemeld op X. Er brak even paniek uit. De Knicks zijn voor het eerst in meer dan 50 jaar kampioen. Dan het weer van Weer Online. Stapelwolken en zon wisselen elkaar af vandaag en op een paar lokale buien blijft het droog bij 16 tot 19 graden.
13: Kink. Alternative Rock Radio.
15: En Aerosmith zometeen Dream On ook. Bleach 93 na Placebo.

0: 693 hoorde je bij Kink. Een paar mensen die al licht in paniek zijn en denken dat ze al Simple Plan hebben gehoord. Dat is niet, komt er nog aan.
1: Elwin van Gestel.
0: Ja, ik ga het nog echt draaien hoor. Voor 12 uur kans op ticket voor Simple Plan 9 oktober in de AFAS Live. Tussen 11:30 en 12:30 zou ik hem wat harder zetten, maar dat heb je niet van mij. Nieuwe ronde van het Kink ABC zometeen. Ook Muse krijg je zo naar Björk.
1: Kink Alternative Rock Radio.

0: Deze staat dus eigenlijk nog wel op mijn lijstje van artiesten die ik nog een keer live zou willen zien. Heb je dat nog steeds niet gedaan dan? Nee, ik heb nog steeds geen Rolling Stones live gezien. Maar het moet echt een keer gaan gebeuren.
1: Het Kink ABC.
0: En dan hebben ze dus wel wat nieuwe muziek aangekondigd, maar voorlopig nog geen nieuwe tour. Ja, goed, je kan het ze ook niet kwalijk nemen, die gasten. Hè? Allemaal vol in de jaren 80, wat ik zeg. Vol in de 80. Die Mick Jagger ook, man. 83 en hij is er nog steeds. Rolling Stones, nieuwe single heet In The Stars. En hoorde je bij Kink. We gaan pimpampetten met liedjes. Zometeen draai ik 3 liedjes. Met dezelfde letter aan het begin van de titel. En om te bepalen met welke letter we dat dan gaan spelen, is hier het rad met de 666. Zo, ik moet ook even. Pak even een slokje drinken. En dan probeer ik het gewoon nog een keer. De 26 letters van het alfabet die staan op een rad. En ik draai in dat rad. En dan komt er een letter uit. Och, zo makkelijk dan ineens ook, hè?
1: C.
0: C, de letter C van Come As You Are van Nirvana bijvoorbeeld. Heb jij een andere suggestie? Mag je hem doorsturen via de Kink app? Of die Nirvana, dat mag natuurlijk ook als je daar zin in hebt. Ga ik hem misschien zo meteen wel draaien in het Kink ABC met de letter C.
2: Begin je werkdag met Michiel Veenstra's Kinkstart.
3: Ja, hallo Michiel hier.
4: Welkom Michiel.
3: Veenstra. Ik kan me voorstellen dat je in je weekend niet met de maandag bezig wil zijn, maar bij deze toch eventjes. Maandagochtend 6 uur ben ik er weer. In de ochtendshow van Kink tussen 6 en 9. Met daarin kans op voor volgend weekend Pinkpop bij te wonen. Jazeker. Vanaf maandag de hele week in de ochtendshow kans op weekendtickets voor Pinkpop 2026. Met The Cure, 21 Pilots, Foo Fighters, Youngblood en nog veel meer. Camping doen we er ook bij. Dus als ik jou was, zou ik de wekker maar zetten. Maandag 6 uur. Spreek je dan.
2: Kinkstart. Elke dag van 6 tot 9 bij Kink.
1: Alternative Rock Radio.
5: Iemand onder onze vloer bezig.
6: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
5: Echt?
6: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Kink. Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer en nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
9: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Muso is Koreaans voor neushoorn. Dus wij hebben neushoorns in de vorm van een pick-up. Kom proefrijden in deze super pick-up. Kijk op bandgarage.nl.
11: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
13: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
14: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
11: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
15: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
16: Dat gaan we vieren.
17: Aldi. Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij Tui.
18: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
16: Dat gaan we vieren!
18: Aldi.
19: Goedemorgen!
20: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
19: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.

0: kan beter nu alvast gewoon een wekker kopen, zodat hij dan straks gewoon op tijd ook is als september is afgelopen.
1: Het Kink ABC met de letter C.
0: Maar zover is het nog lang niet. We hebben nog een hele lekkere festivalzomer voor ons. Kink ABC, dat kwam terecht bij de letter C. En dankjewel voor alle suggesties in de Kink app. Ik doe gewoon even lukraak 3 goede liedjes achter elkaar. Zometeen de favoriet van Henk. Hij zegt, mag ik Comfortably Numb van Pink Floyd? Dat is een moeilijke titel, maar die kan ik wel gewoon draaien zometeen. Ga ik zo meteen doen. Bart, die zegt, mag ik Chris Cornell, Can't Change Me? En Lisanne, jouw favoriet komt er nu aan. Cracker Island van Gorillaz.

0: Ja, er zijn een paar titels in de pop- en rockmuziek waar ik moeite mee heb. Eentje is die moeilijke titel van Arctic Monkeys. En ja, deze eigenlijk ook wel.
1: Het Kink ABC met de letter C.
0: Want je gaat toch altijd stotteren bij die Comfortably Numb. Ja, best goed, Comfortably Numb. Die van Arctic Monkeys is trouwens Fluorescent Adolescent. Die gaat ook niet altijd even goed, maar nu ging het prima. Pink Floyd, Comfortably Numb, Can't Change Me van Chris Cornell en Gorillaz in Cracker Island maakten het Kink ABC met de letter C compleet. Komende zaterdag doen we dat weer, een nieuwe ronde van het Kink ABC. Ja, dit is gewoon alsof je 1978 binnenstapt, zo'n donkere kroeg. En daar staan de Black Keys daar te speulen. You got

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Kink. Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG's.
11: Hey,
12: dit is Boef en familie Janssen's eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
13: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
14: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Onderhandelaars uit Qatar zijn naar Iran gegaan om de regering zover te krijgen dat ze het handelsakkoord met Amerika ondertekenen. Bemiddelaar Pakistan meldde gisteren dat de tekst klaar is en Amerika hoopt al dat het nu snel wordt rondgebreid. Het zou president Trump goed uitkomen, hij is jarig vandaag. Een stroomstoring in Rotterdam-Zuid. Volgens Rijnmond hebben bijna 20.000 huishoudens er last van. Oorzaak is brand in een transformatorstation. Winkels hebben hun deuren dicht gedaan. Ook doen stoplichten en liften en roltrappen op metrostations het niet. De netbeheerder verwacht de storing tegen de middag te hebben verholpen. In wijk bij Duurstede is het gemeentehuis opgelapt na de rellen van gisternacht en zijn de ramen verstevigd. Hoeveel de schade kost is nog niet duidelijk. De gemeente heeft aangifte gedaan tegen de relschoppers. Er zijn er 7 opgepakt. Aanleiding voor de vernielingen was een geplande noodopvang voor asielzoekers. En een veroordeelde datingfraudeur uit Amersfoort is weer actief, waarschuwt RTW Utrecht. Hij had vrouwen voor veel geld opgelicht en kreeg een verbod om datingapps te gebruiken, maar zette via Tinder opnieuw een vrouw onder druk om hem geld te geven. Hij doet zich voor als importeur van parfum. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden af en toe zon. Vooral in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Maar vanmiddag neemt de kans op buien af. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon.
14: Kink. Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
16: En de nieuwste Foo Fighters krijg je zometeen op Fisher Z na The Cranberries.

0: op festivals ook artiesten te gaan checken waarvoor je niet per se naartoe zou komen. Ik ging ooit naar een bluesfestival in België, in Peer. En daar trad Paul Carrack op, weet je van Mike and the Mechanics. En ik dacht, nou ja, weet je, Visser Z staat ook op de lijst. Laten we gewoon even gaan kijken.
1: Elvin van Gestel.
0: Dat was echt heel tof, echt heel tof. Visser Z, So Long hoorde je bij Kink. Goedemorgen, de zondagochtend van Kink. Maar wel een zondagochtend met prijzen, want dit uur kans op tickets voor Simple Plan. 9 oktober in AFAS Live. Hoor je Simple Plan voorbij komen, even appen met de Kink-app.

0: Afgelopen vrijdag stonden ze nog in Groningen, Stadspark in Groningen. Ja, dat is voor mij vanuit Brabant echt een tering aan het rijden. Omdat ik sneller in Parijs ben dan in Groningen. Dat is niet helemaal waar, maar het scheelt weinig. Snow Patrol, You're All I Have, hoorde je bij Kink. Zometeen hier muziek van onder andere Faith No More, Florence and the Machine. En Simple Plan is niet ver weg meer.
1: De beste alternative rock, die hoor je bij Kink. Simpel. Kaarsen winnen voor de vetste concerten, daarvoor luister je naar Kink. Simpel. En dit weekend, Simple Plan. Good morning. Kink presents Simple Plan. Met special guests. Neck Deep. When you go. 9 oktober in AFAS Live. Dit weekend is het Simple Plan weekend bij Kink. En maak je kans op gratis tickets voor het pop-punk concert van het jaar. Oké. Gratis tickets voor het pop-punk concert van het jaar. Luister naar Kink. Dat is pas een goed plan.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Kink. Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
10: Oranje. Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.

Ja, ik draaide net al Comfortably Numb. Dat is zo'n plaat waarvan ik ook licht spraakproblemen krijg. Net als van die moeilijke titel van Arctic Monkeys. Tourism Adolescent. Maar deze Youngblood, als je die een paar keer achter elkaar zegt, dan is dat ook best ingewikkeld. Hè? Ik ga het toch proberen. Suburban Requiem. Niks aan de hand. Klinkt gewoon hartstikke goed. Je hoorde de nieuwste Youngblood bij Kink Alternative Rock Radio, waar we je dit weekend sturen naar Simple Plan. 9 oktober in de AFAS Live in Amsterdam, samen met Neck Deep. Als je Simple Plan voorbij hoort komen, is dat jouw moment om even een berichtje te sturen met de Kink-app en neem je dan ook je telefoon op. Dan ben je erbij en de telefoon even in de buurt houden. Dat zou ik doen, want het is echt niet ver weg meer. Ook Forest Road zometeen, Hanging Out to Dry, de nieuwste. Naar deze King Classic van Jimi Hendrix, Purple Haze.

0: Florence Road. Nieuwe single heet Hanging Out to Dry. En hoorde je bij Kink. En ja, daarvoor hoorden we toch echt Simple Plan.
1: Dit weekend is het Simple Plan weekend bij Kink.
0: Spreek ik met Kaylee?
2: Ja.
0: Je hebt een berichtje gestuurd omdat je Simple Plan hebt gehoord op de radio, hè?
2: Oh, ja.
0: En je bent groot fan, begrijp ik. Want je zegt dat je eigenlijk... Ga je nou liever naar Neck Deep dan naar Simple Plan? Of vind je ze allebei vet?
2: Ja, ze zijn allebei heel erg vet.
0: Muziek uit je jeugd dan, begrijp ik.
2: Ja, zeker, zeker.
0: Nou ja, ik ga je dan naartoe sturen. Je bent erbij op 9 oktober.
2: Oh, heel vet.
0: Ja, heel veel plezier daar.
2: Oh, heel erg bedankt.
0: Wie ga je meenemen?
2: Met mijn vriend. Die vindt Simple Plan nog leuker dan Neck Deep. Dus
0: die kun je lekker gaan verrassen dan nu.
2: Ja, zeker.
0: Ja, top, van harte.
2: Hey, dankjewel.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Kink. Nu in de theaters. Pa. Een ontroerend, geestig en muzikaal verhaal over dementie. Over een vader die een fascinerende tournee maakt door zijn eigen werkelijkheid.
2: Denk jij nou werkelijk dat ik iets mankeer?
1: Gespeeld door mij, Erik Kortom. Kijk op solostories.nl voor tickets.
3: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
1: De voorstelling Pa staat volgende week in Almelo, Oldenzaal, Heerle en Haarlem.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: We denken na over een koophuis.
13: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
12: Bart, met die loopgroep?
13: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
14: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
15: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
16: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. De stille tocht voor de slachtoffers van het ongeluk in het Zeeuwse Aksel vanavond gaat door, zegt de gemeente. Er moest nog wat worden afgestemd nadat inwoners gisteren met het initiatief kwamen. De tocht begint om 7 uur, is zo'n 2 kilometer lang en eindigt volgens Omroep Zeeland bij de school van de slachtoffers. Onderhandelaars uit Qatar zijn afgereisd om Iran te overtuigen om het vredesakkoord met Amerika te tekenen. Iran twijfelt omdat het controle over de straat van Hormuz zou moeten afstaan. Bemiddelaar Pakistan en Amerika hoopten dat het dit weekend al rond zou zijn. Dan zou president Trump goed uitkomen. Hij is jarig vandaag. Er staan vandaag 298 lege stoelen tegenover de Russische ambassade in Den Haag. Het is een protest dat Rusland nooit verantwoordelijkheid heeft genomen voor de ramp met de MH17, 12 jaar geleden. Elke stoel staat voor een slachtoffer. Er kwamen vooral Nederlanders om. Het is de 9e keer dat dit stille protest wordt gehouden. En in New York is uitbundig gevierd dat basketbalploeg de Knicks kampioen is geworden. En dat liep hier en daar uit de hand. Op Times Square werd iemand in zijn voet geschoten. Mensen klommen op bussen die klaar stonden voor het WK voetbal. En een schoolbus werd in brand gestoken. 3 mensen zijn opgepakt. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het oosten nog een bui. Verder droog vanmiddag met wolken en zon. En aan de kust een flinke wind. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en een graadje warmer.
16: Kink. Alternative Rock Radio. Nick Hummel.
18: Met de Warren Drugs en ook Lenny Kravitz zometeen. Nou, Wolfmother, dit is Woman.

0: American Woman.
1: Lenny Kravitz.
0: Yeah.
1: Ja, yeah, American Woman op de zondagmiddag van Kink. Voorlopig even mijn laatste programma. Dat is niet heel lang. Volgend weekend ben ik er even niet. Maar het weekend daarna gewoon wel weer, hoor. Maar...
2: Mick Hummel.
1: Volgend weekend ben ik er niet vanwege Pinkpop. En daar hebben we zin in. Komende week maak je ook kans op tickets in de ochtendshow bij Michiel Veenstra. Dus heb je nog geen Pinkpop tickets gescoord, hou Kink zeker in de gaten. En dan voornamelijk tijdens de ochtendshow. Ik ben daar ook, dus daarom ben ik er volgend weekend niet op de zender. En om alvast een klein beetje zin erin te krijgen, hoor je zometeen... Nou ja, dat heeft niks met Pinkpop te maken. ZZ Top, 30 Seconds to Mars en Sam Fender en Olivia Dean. Maar hiervan krijg ik al wel zin om volgende week lekker in Landgraaf te zitten. Want zij zijn er ook. Hun nieuwste van Editors hoor je nu bij Kink. Dit is Call It In.

0: Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In bij Kink Alternative Rock Radio. Gekke vraag op de zondagmiddag. Hoe zou Oasis geklonken hebben als ze niet in de UK geboren waren, maar in Japan? Het antwoord op die vraag hoor je zo meteen in Mix Monster Mash. En ook muziek van Pearl Jam, Biffy Clyro en Billy Idol komt eraan.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Kink. Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend. De tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
7: Vandaag de energiecrisis. Morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
10: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
11: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, pak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.

White Wedding, Billy Idol bij King. Op het internet staan veel mashups en versies van liedjes, covers ook, waarvan je denkt, ja, dit is eigenlijk een soort van monsterlijke versie, laten we het bij het origineel houden. Ik krijg die op de een of andere reden altijd in mijn feed, dus in het kader van samen daar doorheen, door die zure appel, is daar Mix Monster Mash elk weekend. Bijvoorbeeld een rapper die over Red Hot Chili Peppers heen rapt zonder dat het nodig is. Of een urban versie van Evanescence. Of een Santa Claus versie van de muziek van Radiohead met kerstbellen. Of een boyband die zich met Limp Bizkit bemoeid heeft. Deze keer kwam ik als Monster Mash een heel lief Japans vrouwtje tegen, die er ook helemaal een video bij had geplaatst op TikTok. Van haar versie van Oasis. Ik geef je nog even een paar seconden om je mentaal voor te bereiden op een Japanse vrouwtjesversie van Oasis. Dit is dan namelijk wat je krijgt. Ook wel heel mooi eigenlijk. Een soort van traditionele versie. Wat nou als Oasis in Japan geboren was in plaats van in de UK? Dat is misschien wel zo geklonken. Ja. Remix Monster Mash. Maar ze zijn geboren in de UK, dus laten we het houden bij het origineel. Oasis, dit is Don't Look Back in Anger bij King.

0: Ja, dit is er zo eentje in de categorie. Hij wordt elke keer dat je hem hoort een stukje leuker. Vind ik wel, toch? Je hebt liedjes die heb je elke keer als je ze hoort. Dan denk je nou, op een gegeven moment, ja, nu weet ik het wel. Maar deze wordt echt elke keer een stukje leuker. Find Out the Hard Way van Enter Shikari. Bij Kink, Alternative Rock Radio. En die naam doen we eer aan, want zometeen hoor je muziek van The Ramones, The Dandy Warhols en ook Blauwtoon komt eraan.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Hoe, weer zo'n haarfijn dealtje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij...
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
7: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. Het kan nog wel een paar uur duren voordat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid voorbij is, zegt de netbeheerder bij Rijnmond. Bijna 20.000 huishoudens hebben geen stroom. Sommige winkels zijn dicht. Op twee metrostations werken de liften en roltrappen niet. De storing komt door brand in een transformatorstation. Het is dit weekend opnieuw onrustig op de kermis in Herengowaard... en de burgemeester heeft het nu tot veiligheidsrisicogebied uitgeroepen. Er zouden jongeren met verboden wapens rondlopen... en bij een vechtpartij raakte iemand ernstig gewond. 2 jaar geleden liep het helemaal uit de hand... en de burgemeester wil dat niet nog eens. In Zwitserland lijkt het erop dat een plan voor een maximum aantal inwoners het niet gaat halen. Er is vandaag een referendum en volgens een tussenstand is een kleine meerderheid tegen. Volgens het plan zouden er hooguit 10 miljoen mensen in Zwitserland mogen wonen. Door immigratie zou het over 15 jaar worden overschreden. En in Brazilië is een vrouw verongelukt bij een bungee jump. De Telegraaf schrijft erover op basis van filmpjes op social media. Je ziet hoe ze een vrouw naar beneden gooien en dat haar veiligheidstouw afrolt, maar het zit nergens aan vast. Volgens Braziliaanse media zijn de beelden echt. 6 mensen zijn opgepakt. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het oosten nog een bui. Verder droog vanmiddag met wolken en zon. En aan de kust een flinke wind. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en een graadje warmer.
7: Kink. Alternative Rock Radio. Nick
9: met de Danny Warhols en een fijne punk classic van de Ramones. Na Blauwzoen, Elephant.

0: Absolute Kink Classic van de Ramones. Vina is een punk rocker, hoorde je.
1: Dit is Kink.
0: Op de zondagmiddag met zometeen muziek van de Automatic. Ook Skunk en Nancy ga je horen. En eerst toffe Kink-artiest die we een tijdje geleden ook nog eind vorige maand in de Kink Live Bunker hadden. Dat is de ruimte, die heb je wel eens op de socials misschien voorbij zien komen in video van beton. Waar artiesten dan live hun muziek ten gehoor brengen. Onlangs was daar nog Ize, The Haunted Youth was er. Pom was daar laatst met alle lampen op roze, zeg maar. En Higby was er dus ook. Alle sessies die in de Kink Live Bunker plaatsvinden, daarvan vind je de beelden terug in de Kink-app en op kink.nl/livebunker. Daar vind je bijvoorbeeld ook deze, maar dan in een live uitvoering. Higby. Dit is Nothing bij Kink.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Skunk Nancy bij Kink Hedonism, hoor je. Skin van Skunk Nancy, die heeft wel eens gezegd in een interview dat ze eigenlijk vindt dat een coming-out niet nodig zou moeten zijn. En dat ze zichzelf ook niet per se ziet als rolmodel voor zwarte lesbische vrouwen. Maar dat ze dat natuurlijk wel gewoon is. Zij is een van de artiesten die we op een rijtje hebben gezet op kink.nl en in de Kink-app ter ere van Pride Month. Want dat is het, hè, juni. Artiesten die zich uitspreken voor de LHBTIQ+ community. En ook nog eens een keer gewoon hele goede muziek maken. Je vindt het overzicht op kink.nl en in de Kink-app dus. En daartussen onder andere Skin van Skunk Nancy. Die je hoorde op de zondagmiddag van Kink met nu muziek van Elephant. Dit is Reptile Zoo.

0: Elephant by Kink en Reptile Zoo.
1: Probeer even in je hoofd een herinnering naar boven te halen uit de jaren nul, uit de zeros. Dus 2000 tot en met 2009, hoe zag je leven er toen uit? Wat maakte je allemaal mee en welke muziek hoorde daarbij? Zometeen gaan we weer vol die nostalgie in met de Kink Zero's Break om 13:30. Met daarin vandaag muziek van Live, The Band of Horses en ook Royxop, hoor je zo.
2: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
4: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99. En kans op een WK-voetbal.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
7: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
12: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

0: Half twee, tijd voor de Kink Zero's Break. Een blokje van 3 tracks uit de jaren 0. Het decennium van fijne muziek. Dus daar besteden we met alle liefde elke dag aandacht aan. Elke dag rond 2:30 hoor je dat blokje. Terug naar de tijd van Hives. Van de mp3-spelers van de Skinny Jeans. Ik zit stiekem ook gewoon nu met een Skinny Jeans. Dat kan echt niet meer, maar toch in de studio. En ik draai dan een Zero's Break met zometeen muziek van Royksopp. Uit Noorwegen. Volgens mij hebben ze ook wel met Robin samengewerkt. Dit is Apple. Ben de Forces ga je horen en we starten deze King Zero's Break met Heaven van Life.
1: King Zero's Break. You don't

Heerlijk. 3,5 minuut allerlei elektronische geluidjes die je om de oren vliegen. Apple audio van Royksopp in de Kink Zero's Break. Daarvoor ook nog Band of Horses, The Funeral en Heaven van Life. Elke dag rond 1:30 is dit blokje nostalgie er. Dus ook morgenmiddag bij Isabel Brinkman weer een nieuwe Kink Zero's Break. En zometeen 5 minuten genieten van de muziek van Iggy Pop, Kink Icon. Ook de artiest waarvan we vrijdagochtend niet 1, maar 2 Kink Present Shows aankondigden, hoor je zometeen. En dit is Evanescence, Who Will You Follow?

0: Cryogen bij Kink Alternative Rock Radio. Afgelopen vrijdagochtend aangekondigd Kink Presents Muse. Twee avonden achter elkaar in de Ziggo Dome in Amsterdam. 29 en 30 november. Alle info vind je in de Kink-app en op kink.nl. En goed om te weten dat je vanaf vrijdag, denk ik, daar een week lang tickets voor gaat kunnen winnen hier bij Kink. Maar daar later meer over. Cryogen hoor je dus van Muse bij Kink, waar je straks muziek krijgt van The White Stripes, Deep Purple en ook Arctic Monkeys.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Kink. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan. IKEA. Een wereld aan ideeën.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
7: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.

0: pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
3: Oranje. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
4: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. Mobiel bellen kan lastig zijn in delen van Rotterdam-Zuid, waar een grote stroomstoring is. Bel alleen in noodgevallen, zegt de veiligheidsregio. Door de storing hebben bijna 20.000 huishoudens geen stroom. Op metrostations en in hoge flat doen liften het niet. Ook rijden trams niet en zijn verkeerslichten uitgevallen. Israël heeft Beirut beschoten, de hoofdstad van Libanon. Het was een reactie op een droneaanval van Hezbollah. Volgens het leger was het een precisieaanval op een commandocentrum van Hezbollah in een buitenwijk van Beirut. In een woning in Zuid-Laren is vannacht geschoten. Volgens RTV Drenthe is een man zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een vrouw is aangehouden als verdachte. Wat de aanleiding was voor het schieten is niet duidelijk. De politie doet sporenonderzoek en spreekt met buren. Ook wordt naar camerabeelden gekeken. En in Alkmaar is brand geweest in een appartement op de 5e verdieping van een flat. De vlammen sloegen uit de gevel. De bewoners konden zelf op tijd naar buiten komen. De brandweer heeft alle buren eromheen uit huis gehaald en kon voorkomen dat het vuur oversloeg, meldt NH Nieuws. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het oosten nog een bui. Verder droog vanmiddag met wolken en zon en aan de kust een flinke wind. Het is 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en een graadje warmer.
4: Kink. Alternative Rock Radio.
6: Het is een hele slechte, foute horrorfilm uit de 90's. Maar de muziek op de soundtrack is wel goed. Je hoort er zometeen alles over in Kink's streaming service. Is muziek van Arctic Monkeys. Deep Purple zometeen na The White Stripes. Dit is My Doorbell.

0: Arctic Monkeys en Opening Night bij Kink.
1: Kink's streaming service.
0: Op de streamingsdiensten zijn zoveel films en series te zien dat je het soms ook niet meer weet. Laat mij je dan elk weekend een tip geven voor eentje met goede muziek op de soundtrack. En deze keer is het een film die niet best is. Ik heb de trailer even bekeken. Het is echt een foute 90s thriller horrorfilm. Wel grappig. Mark Wahlberg zit erin. Die ken je misschien van Ted, wat hij tegenwoordig doet. Met die teddybeer. En Reese Witherspoon, bekende actrice. Dit was een van de eerste films waar zij ook in zat. Het gaat over een braaf 16-jarig meisje. Die gaat met haar beste vriendin naar een feestje en ontmoet daar een knappe, geheimzinnige jongeman met een duistere kant. En uiteindelijk wordt dat dan eenmaal heel spannend en moordachtig en toestanden. Het is wel echt slecht geacteerd, maar hij staat op Netflix, mocht je hem willen zien. De film heet Fear, F-I-E-R. En de muziek op de soundtrack is ook goed, hoor. Dink zit erin, je hoort Tote and the Wet Sprocket. Prick komt voorbij en er staan zelfs twee tracks van Bush op de soundtrack van deze Fear-film. Zo ook deze, Machine Head.
1: Kink's streaming service.

The Black Keys en Gold on the Ceiling. Daarvoor Machine Head van Bush. Van de soundtrack dus van Fear. Die vreselijk slechte thriller-horrorfilm die je zou kunnen kijken op Netflix. Maar dat is de moeite waard vanwege de muziek die op de soundtrack staat. Bijvoorbeeld dus Machine Head van Bush. Het is Kate.

0: Alice in Chains, Them Bones bij Kink. Zometeen hoor je de Kink XL van deze week. Dat is de nieuwste van Wodan Boys. Ook muziek van Green Day komt eraan. En dit is het weekend dat je kans maakt op tickets voor Simple Plan. Zodra je muziek van Simple Plan hoort bij Kink en je stuurt een berichtje via de Kink-app, dan kan het zijn dat ik je zometeen terugbel en dat je naar die show mag. Maar ja, wanneer dat precies is, dat weet je nooit.
1: De beste alternative rock, die hoor je bij Kink. Simpel. Kaarten winnen voor de vetste concerten, daarvoor luister je naar Kink. Simpel. En dit weekend, Simple Plan. Good morning. Kink presents Simple Plan. Met special guests. Neck Deep. When you go. 9 oktober in AFAS Live. Dit weekend is het Simple Plan weekend bij Kink. En maak je kans op gratis tickets voor het pop-punk concert van het jaar. Oké. Okay. Gratis tickets voor het pop-punk concert van het jaar. Luister naar Kink. Dat is pas een goed plan.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Kink. Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
10: 10 tenders, alsjeblieft.
11: Ja, dat is dan €8.
10: Hè? 8? Oké. Okay.
12: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
13: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
15: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
17: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
16: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
15: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: Fan Weekend bij Kink.
1: Met Noortje Hendricks.
2: Noortje, hallo, goedemiddag, met Mick van Kink spreek je.
1: Hallo.
2: Jij was op weg naar kippen en hoorde je Simple Plan.
1: Ja, klopt. Inderdaad, we zitten in de auto, we hebben net kippen gehaald. Ja.
2: Nieuwe kippen, woon je op een boerderij?
1: Nee, gewoon buitenaf.
2: Gewoon?
1: Ja.
2: En dan heb je een paar kippen en het was weer tijd voor nieuwe.
1: Ja, nou, we hadden een
2: machtsor
1: gehad.
2: Oh nee. Oh, dus het is wel best wel een vervelende tijd ook.
1: Ja, nou ja, we hebben nu weer nieuwe kippen.
2: Nou, dat is dan al goed. En dan nog een pleister op de marterwonde is dat je bij deze ook 2 tickets wint voor King Present Simple Plan.
1: Nou, dat is superleuk. Ja.
2: Heel veel plezier daar.
1: Ja, dankjewel.
0: Dit weekend is het Simple Plan.

hier heb ik heel veel zin in. Vorige keer dat ik hem live zag, was het al te gek. Maar toen had hij deze track nog niet. Dus dit ga ik dan live meemaken. Misschien wel met jou in het Pinkpop Festival komend weekend. Volgend weekend dus. Forget Me, de nieuwste van The Haunted Youth. En daarmee zou je kunnen zeggen dat ik er zoveel zin van krijg om naar Landgraaf te gaan. Landgraaf Calling. Dat is niet de titel van deze King Classic van The Clash. Die heet namelijk London Calling. Oké. Okay.

0: en London Calling. En zometeen na het ANP-nieuws van 3 uur is hier iemand die hopelijk beter bij stem is dan ik vandaag. Olivier Bakker hoor je straks. En bij hem onder andere muziek van Case Choice en ook de nieuwste van Nothing But Thieves.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl. Kink.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
5: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
13: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Op de weg in Zeeland, waar deze week een dodelijk ongeluk was, is de maximumsnelheid verlaagd, meldt de regionale omroep. Er zijn zoveel mensen die herdenken en bloemen leggen dat het beter is om wat langzamer te rijden. Geen 80, maar 50. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om, onder wie 3 kinderen. Tienduizenden mensen in Rotterdam-Zuid krijgen het advies om alleen in noodgevallen hun telefoon te gebruiken. In het gebied waar ze wonen is al de hele dag een grote stroomstoring. Daardoor is het mobiele netwerk maar beperkt beschikbaar en kan bellen dus lastig zijn. Het kan maanden duren voordat de flat in Amsterdam-Osdorp, waar deze week een grote explosie was, helemaal is hersteld, zegt de woningcorporatie. Er zijn wel noodreparaties gedaan en daardoor konden de honderden bewoners gisteravond weer terug naar huis. De explosie was in een sportschool bij de flat. 7 mensen raakten gewond. En zonder in actie te komen heeft de Amerikaanse Robin Montgomery de tennisfinale in Rosmalen gewonnen. Haar tegenstander Barbara Krejcikova meldde zich ziek af en daarom pakt Montgomery automatisch de titel. Haar eerste op een WTA-toernooi. De mannenfinale in Rosmalen is nu aan de gang. Dan het weer van Weer Online. In het oosten misschien nog een bui, verder overal droog en 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolking met wat regen, later zon en maximaal 20 graden.
13: Kink. Alternative Rock Radio. Olivier Bakker.
15: Hartelijk zondag met zometeen Weezer, Nothing But Thieves, maar eerst Case Choice. Kink.

voor jou kunnen gelden, die Islands in the Sun. Het is namelijk echt weer zo'n typische Nederlandse zomerdag. Het is af en toe een buitje, af en toe wat wolken, maar ook af en toe wat zon. Dus als je net op dat stukje land zat met die zon, kon je de afgelopen minuten je al helemaal herkennen in die Islands in the Sun. Hier bij Kink, mijn naam is Olivier. Ik beloof je één ding. Deze middag alleen maar de allerbeste alternative rock. Wat dacht je van zo'n Nirvana? Naar Bruce Springsteen. Dit is Boy.

0: Ja, ze kan zomaar gespot worden in de buurtsuper van Hilvarenbeek. King. Je hoorde Paramore bij deze met Ignorance. En Hayley Williams, de zangeres van Paramore, stond met haar solo-show gisteren nog op Best Kept Secret. Dus als ze daar ineens bij het melkschap staat, dan weet je hoe het komt. Het is Kink met zometeen Mumford & Sons. De Cave komt eraan.
1: Begin je werkdag met Michiel Veenstra's Kinkstart.
2: Ja, hallo Michiel hier.
3: Welkom Michiel.
2: Veenstra. Ik kan me voorstellen dat je in je weekend niet met de maandag bezig wil zijn, maar bij deze toch eventjes. Maandagochtend 6 uur ben ik er weer. In de ochtendshow van Kink tussen 6 en 9. Met daarin kans op voor volgend weekend Pinkpop bij te wonen. Jazeker. Vanaf maandag de hele week in de ochtendshow kans op weekendtickets voor Pinkpop 2026. Met The Cure, 21 Pilots, Foo Fighters, Youngblood en nog veel meer. Camping doen we er ook bij. Dus als ik jou was, zou ik de wekker maar zetten. Maandag 6 uur. Spreek je dan.
1: Kinkstart. Elke dag van 6 tot 9 bij Kink. Alternative Rock Radio.
4: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
5: Kink. Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus EVX. Een station met de ruimte van een SUV. Elektrisch, 460 kilometer. Trekgewicht 1500 kilogram. Vanaf 41,250. 10 jaar garantie. 1 miljoen kilometer op het accupakket. Het is een geweldige auto.
6: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
5: Hallo, Mulder van Bangarage Amstelveen. Bent u op zoek naar een moderne station? Gevonden. Bij ons, KGM. Geweldig stoere auto's. Kom bij ons langs.
7: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
7: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
8: Rand? Nee.
7: Fair enough.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
10: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
8: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
11: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
13: Samen delen we Oranje.
11: Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Kessie, kenon. Dat wordt lekker lezen. Kessie, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50. En tot 30% korting op kinderdoekboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
15: Hey, ben je er weer?
16: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
15: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
16: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
15: Ja, lekker. Je voelt je toch.

0: 4 Bakker.
1: Ja, nog minder dan 7 uur, dan is het zover. Onze Nederlandse leeuwen.
0: Kink.
1: Dan staan ze op het veld.
2: Voor de allereerste wedstrijd Nederland-Japan.
1: Ja, ik moet toch eerlijk zeggen, ik ben niet de allergrootste voetbalnerd, maar ik voel de spanning toch wel in mijn lijf. Beetje de spanning eruit met de beste alternative rock. Zometeen Urban Dance Squad. Naar Mumford & Sons. It's empty.

heb ik de neiging om te zeggen, U2 is terug. Maar zijn ze eigenlijk ooit weg geweest? Nou, wel weer op een niveau. I love it. Goeie track is dit. Een van de nieuwere American Obituary. Ja, op Kink. Moeilijk, hè? American Obituary. American Obituary. Gewoon met heel veel zelfvertrouwen zeggen, dan komt het wel goed. Hey, en daarvoor had ik het al even over de spanning in mijn lijf. Ik ben niet de grootste voetbalnerd, maar ja, ook ik voel het. Denk ook wel een beetje te maken met al die marketing, waar je ook komt. Zie je wel reclameborden in het oranje, of de huizen met de slingers die er helemaal ready voor zijn. Maar ik heb toch de spanning in mijn lijf voor vanavond. De eerste wedstrijd Nederland-Japan. Maar dan ben ik blij dat het ook een beetje gerelativeerd wordt, die spanning. En dat komt door Bas uit Ridderkerk. Die zegt in de Kinkcamp, ja, leuk allemaal. Hartstikke gezellig, al de geneuzel over Nederland-Japan. Maar ik heb dus een half Braziliaanse vriendin. En afgelopen nacht was daar de eerste wedstrijd. Dat was Brazilië-Marokko. Dus ik ben nog steeds een beetje de slaap uit mijn ogen aan het wrijven. Het is allemaal een beetje pittig. Dat is toch wat het is in het leven van Bas. Nou, dat is toch de relativatie in deze. Wat is het eigenlijk geworden tussen die twee? Daar heb ik helemaal niet scherp. Nou, ik hoop voor je dat Brazilië heeft gewonnen. Het is Kink met nu Joy Division, Love What Tears Apart.

0: Zo onwijs goed. De nieuwste van de staat. Je hoorde The Fire. Zometeen meer Kink met onder andere Snow Patrol, Fontaine's DC en je hoort ook Garbage.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen, zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybridtechniek, waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
4: Hallo, Mulder. U begrijpt dat ik als voormalig Volvo-dealer altijd heb gekeken naar veiligheid. En dat zit bij de KGM goed op zijn plek. Kijk op bandgarage.nl.
8: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
9: Dat gaan we vieren.
8: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
11: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
9: Dat gaan we vieren.
11: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
13: Goedemorgen.
14: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
15: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
16: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Opnieuw is er iemand opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag 3 maanden geleden op een synagoge in Heemstede. Hij komt uit Amsterdam, net als de 3 verdachten die eerder al werden aangehouden. Ze worden allemaal verdacht van terreur tegen de Joodse gemeenschap. In Wateringen onder Den Haag is een verkeerscontrole volgens Omroep West uitgelopen op geweld. Een automobilist die aan de kant was gezet voor gevaarlijk rijden bleek geen rijbewijs te hebben. Toen de politie hem wilde aanhouden werd hij agressief en zou hij een kopstoot hebben uitgedeeld. Een agent raakte gewond. Op de provinciale weg in Zeeland, waar deze week een dodelijk ongeluk was, is de maximumsnelheid verlaagd van 80 naar 50, meldt de regionale omroep. Het is voor de veiligheid van mensen die bloemen willen leggen voor de slachtoffers, een basisschooldirecteur en 3 kinderen. In het plaatsje Axel is vanavond in stille tocht. In Zwitserland komt er geen maximum aantal inwoners. Daar was vandaag een referendum over en de meeste Zwitsers hebben tegen gestemd. Het plan was om in Zwitserland hooguit 10 miljoen inwoners toe te staan. In de praktijk zou het erop neergekomen zijn dat er veel minder migranten worden toegelaten. Dan het weer van Weer Online. In het oosten misschien nog een bui, verder overal droog en 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolking met wat regen, later zon en maximaal 20 graden.
16: Kink, Alternative Rock Radio, Olivier Bakker.
0: Zometeen de ere van Fontaine's DC. Favorite komt eraan naar Snow Patrol.
16: Kink.
0: Chasing Cars.

0: shit. Garbage hier bij de zondagmiddag van Kink. Iets over 4 uur. Mijn naam is Olivier Bakker. Ik ben blij om met jou te zijn op deze zondag, waar vanavond het echt zover is. De allereerste wedstrijd van het Nederlands elftal. Ja, ik blijf het benoemen, want toch het hoogtepunt van de dag. En vooral het moment na die 2 oefenwedstrijden, die niet zo heel lekker gingen. Daar kunnen we toch eerlijk over zijn. Het moment waar we dan toch kunnen gaan inschatten of we ver gaan komen in dit toernooi. En of die oranje koorts ook structureel wordt. Dat die oranje koorts meer een chronische ziekte is of gewoon een oplaaiertje. Dat merken we allemaal vanavond. Iets na 10 uur is die wedstrijd. Voor de rest is het ook gezellig in de Kink App. Nou, ook wel veel mensen die er klaar voor zitten voor de voetbal. Zo is daar Joost uit Rotterdam. Die zegt, ik ben er helemaal klaar voor. Sjaal ligt klaar. Alleen ik overweeg nu om nog een kratje bier extra te kopen. Misschien te weinig ingeslagen. Blijken meer vrienden te komen dan gedacht. Ja, het is dan wel zondagavond dat die wedstrijd is. Maar hey, Joost, als ik jou was, ik zou het gewoon lekker doen. Voor de rest is daar ook nog Frederiek. Nou, die heeft dan weer helemaal niks met voetbal, maar wel heel veel met muziek. Die zegt, ik ben in de trein onderweg naar Best Kept Secret. Heb toch last minute nog een dagkaartje gekocht om vanavond Gorillaz te gaan zien. Heel erg veel plezier als je daar naartoe gaat. Ik ga zo meteen Gorillaz ook nog even draaien om goed in de mood te komen. Met een van die laatste, Orange County. Dan zit je al helemaal ook in die nieuwe vibe.
1: King.
0: En ik weet ook zeker dat hij vanavond op het podium gaat verschijnen. Dat liedje bij Damon Albarn en zijn Gorillaz. Leuk die gezelligheid in de app. Ik vind het fijn om hier te zijn. Ik vind het fijn om alles met jou te delen. Laat dus ook vooral van je horen. Dan zorg ik ervoor dat de allerbeste muziek gedraaid wordt. Zoals beloofd, zometeen nog Gorillaz. Arcade Fire komt er ook nog aan. Rebellion, David Bowie, Starman. Maar eerst de nieuwste van Les Dinner Party. Dit is Big Duck.

0: Vanavond dus de headliners van het Best Kept Secret Festival. Heel veel plezier als je daarbij bent. Gorillaz, jaloers wel hoor. You're the Orange County. Zometeen meer Kink met onder andere Metallica en ook de Tudor Cinema Club. Komt eraan.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Kink. 18 plus, speelbewust.
3: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
8: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
11: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
12: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy. Kink.

zo lekker dat je het gevoel krijgt dat ze in die studiosessie op het eind nog zo'n energie over hadden. Ze zaten vol met de testosteron dat ze dachten, weet je wat, we rammen gewoon nog even alles kapot. En dat dan ook op die track staat. Ongelooflijk vet. Red Hot Chili Peppers hoorde je met Higher Ground hier in de zondagmiddag van Kink. Ik ben Olivier en dit is Audio Slave. Doesn't Remind Me.

0: Ja, ik moet ermee oppassen, want ik zeg het eigenlijk over elke nieuwe Nederlandse band. Maar ik benoemde ook al eerder op de radio hier dat op dit moment de alternative rock scene in Nederland van die nieuwe artiesten zo ongelooflijk goed is. Ik had het gisteren al over Hikpie, wat echt een van de allerbeste bands van dit moment is. Op het podium ook fenomenaal. Maar ik was ook even vergeten dat we gewoon ook nog Pom hebben. Ja, tuurlijk. Ook gewoon weer zo'n Nederlandse topband die op een niveau alternative rock maakt. Ach, om je vingers bij af te likken. Je hoorde het nieuwste van Pom. Het was Hahai hier op Kink. Zometeen nog veel meer muziek. Je hoort onder andere Dissident van Pearl Jam. En ook Violet Grohl komt eraan. Bak in die cake.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
7: Oranje. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
10: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
11: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1+1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
13: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
14: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Goed nieuws voor bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid. Ze hebben na uren eindelijk weer stroom. Die was vanochtend uitgevallen door brand in een transformatorstation. Verkeerslichten werkten niet en er waren ook problemen met het mobiele netwerk. Maar volgens de netbeheerder is de stroomstoring opgelost. Er is een vierde verdachte aangehouden die iets te maken zou hebben met de mislukte aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. Het is een man van 20. Omdat de politie de synagoge in de gaten hield, lukte het niet om er iets te laten ontploffen. Eerder werden al 3 anderen aangehouden, alle 3 tieners. Een prestatie om trots op te zijn. Nederlander Nick de Vries heeft de autoraceklassieker 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij is de derde Nederlandse coureur in de geschiedenis die dat voor elkaar krijgt. De laatste winnaar uit ons land was Jan Lammers in de jaren 80. Een drama voor Kimi Antonelli, de leider in het wereldkampioenschap Formule 1. Hij was in Barcelona aan het strijden met zijn teamgenoot George Russell. En toen hij hem voorbij was, ging zijn auto kapot. Voor Lewis Hamilton maakt het niet uit. Hij reed vooraan en won de race. Max Verstappen werd vierde. Dan het weer van Weer Online. In het oosten misschien nog een bui, verder overal droog en 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolking met wat regen, maar later zon en maximaal 20 graden.
14: Kink, Alternative Rock Radio, Olivier Bakker.
16: Violet Girl komt eraan, bak in de cake. Ook Eels, maar eerst Pearl Jam.
14: Kink.
16: Dit is Dissident.

Ik had het niet beter kunnen zeggen. God damn right. It is a beautiful day. Hangt wel een beetje af waar je bent hoor. Vandaag wisselen wolken, regen, af en toe zon, elkander af. Maar toch, een goddamn day is ook een mindset, hè? You're the Mr. E's Beautiful Blues van Eagles hier op King Alternative Rock Radio. Mijn naam is Olivier en dit is Tom Petty.

0: Someday van de Strokes hier op Kink. Zometeen hoor je nog Call Me When You're Sober. Evanescence, dat is altijd relevant, die boodschap van hen op een zondagmiddag. Voor de rest hoor je ook nog Björk en Human Behavior. Allemaal zometeen.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Het is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
6: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Kink. Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Action Hybrid. Een SUV-design met een premium uitstraling. Hybrid aandrijflijn, goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 46,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
8: De Hybrid Action Premium SUV is ongelooflijk veel auto voor het geld. Alles, maar werkelijk alles zit erin. Kijk op bandgarage.nl.
10: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
11: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
12: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
13: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
12: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
15: Kessie, kenon, dat wordt lekker zonne. Kessie, wat alleen deze week zonbescherming van onder andere Nivea en Garnier. Tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.

0: 4 Bakker.
1: Ik zei het al, de relevante boodschap voor een zondagmiddag al helemaal. Kink. Als het gisteren heftiger was. Call me when you're sober. Evanescence.

interessante creatieveling Björk. En Human Behavior hier op de zondagmiddag van Kink. Die langzaam aan het veranderen is in een zondagavond. Hallo, ik ben Olivier. En ik vind het mooi om even terug te gaan naar mijn muzikale jeugdzonde. En ik denk ook dat ik er niet uniek in ben. Anders ben je wel echt, wel een behoorlijke wijze neus. Maar als kind heb je gewoon geen goede muzieksmaak. Daar moeten we toch eerlijk in zijn. Dan zweef je ergens tussen Bert en Ernie en misschien de Disney popsterren in. Pas in de puberteit, dan gaat het een beetje groeien. En dan weet ik ook dat jouw muzieksmaak goed is geworden, want je luistert naar Kink. Maar nu wil ik naar een moment gaan dat ik eigenlijk tussen dat Bert en Ernie en Disney popsterren toch wel een gevoel kreeg van, oh maar wacht, ik hou ook van, tussen aanhalingstekens, echte muziek. Heeft alles te maken met de volgende band. En als ik er nu zo aan terugdenk, denk ik, oh ja, ook wel logisch. Want het is heel erg vet, het is gewoon echt een bandgeluid. Maar tegelijkertijd is het ook wel gelikt genoeg dat die overgang van bijvoorbeeld de Disney popsterren, ik zeg een Jonas Brothers of zo, dat het ook niet heel erg groot is. Want ook dat gevoel zit wel in deze band. Wat er dan wel bij komt kijken, ik werd dus fan van ze. Nou, ik denk dat ik een jaartje of 12 was. Dan wil je ook meteen alles van ze. Dus nog steeds heb ik in mijn cd-kast, nou, ik denk zo'n 3 albums van deze band. En als ik dan ook weer vervolgens daar heel eerlijk over ben, ik ken eigenlijk nog maar één liedje. Dus de rest is niet heel erg blijven hangen. Maar dat ene liedje is dan wel meteen degene die je nu hoort. En dat is zo'n ontzettende banger. Het was toch mijn doorgroei in muzikaliteit. De All American

0: podcast. Heel erg veel plezier en veel succes namens ons alle Nederlanders, tegen ons alle Nederlanders. Voor vanavond de wedstrijd, ik ben heel benieuwd, Nederland-Japan. Ook heel erg veel plezier met je rust als je een hekel hebt aan voetbal en geen voetbal gaat kijken. Lijkt me ook een topgevoel. En het derde plezier wat ik je wil wensen is zometeen hier op Kink met Larissa. Veel plezier.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1+1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Sourcy Vitamin Water. Alle flessen aan 1 liter, ook 1+1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2+1 gratis.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smin.
7: Boost yourself.
8: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: 6:00. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Er is iemand opgepakt voor de moord op een Nederlandse drugscrimineel op Bali. Er zijn 2 daders, allebei Brazilianen. En 1 van hen zou nu zijn opgepakt door de Braziliaanse politie. De ander is nog op de vlucht. Het slachtoffer is René Pauw, die eind maart bij zijn vakantiehuis op Bali werd doodgestoken. Langs het water in Amsterdam-Oost is een verdacht pakketje gevonden. De omgeving werd afgezet en bomexperts hebben het pakketje meegenomen. Of het gaat om een explosief of iets anders gevaarlijks is nog niet duidelijk. De Amsterdamse politie houdt rekening met van alles. Het wordt niet alleen de avond van Oranje op het WK, maar ook die van Curaçao. Om 7:00 speelt het team van trainer Dick Advocaat tegen Duitsland. Dat is lokale tijd 12:00, dus de spelers zaten al vroeg aan het ontbijt en bij de wedstrijdbespreking. Alle spelers van Curaçao, de kleinste deelnemer aan het WK, zijn fit. Het tennistoernooi van Rosmalen heeft een verrassende winnaar, de Pool Camille Maschak. Die versloeg de Australische toptennisser Alex de Minaur. Dat gebeurde in 3 sets na een tiebreak. Bij de vrouwen won eerder vanmiddag de Amerikaanse Robin Montgomery zonder dat ze hoefde te spelen. Haar tegenstander had zich ziek afgemeld. Dan het weer van Weer Online. In het noorden nog een buitje, verder overal droog en wisselend bewolkt vanavond. Morgen eerst bewolking met wat regen, maar later zon en maximaal 20 graden.
14: Kink.

Bij Kink. Of nou ja, ramenzeeën. Misschien heb je vandaag de was gedaan of heb je uitgebreid gekookt en zit je nu lekker aan tafel met Kink op de achtergrond. Wat je ook doet, hoe je zondag er ook uitziet, tussen 6 en 9 ben ik helemaal van jou vandaag. Er is hier met de allerbeste alternative rockmuziek en een kleine les woordenschat, want het woord debonair klinkt chic. En is dat ook? Eigenlijk net zo chic als het nummer. We gaan er zo meteen dieper op in. En als we dan toch dieper aan het graven zijn, dan kunnen we de klauwen van Claw Boys Claw wel gebruiken. Die hoor je nu met Rosie, hier bij Kink.

zondagavond. Debonair van de Afghan Wigs hoorde je net. En in die intro zitten twee andere intro's verstopt. Nog één keer Debonair. Hoorde je het? Nee? Hij is best lastig. Geef niks. Luister even naar deze twee dan.

0: Twin Peaks. En daarvoor hoorde je I Want You Back van de Jackson 5. En dan krijg je samen... Juist. Die intro van Debonair. Heerlijk. Als bands dit weten te doen. Dat is toch lekker muzieknerden zo. En nu ga je gewoon weer achteroverleunen en genieten van de beste alternative rock. Want zometeen hoor je Leap hier bij King.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Kink. Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen... en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken... en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van 12,99 voor maar 7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Hallo, Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa... tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
9: Hebbes.

stad waar je getrouwd kan worden door de King of Rock'n'Roll. Of tenminste iemand die lijkt op Elvis. De stad waar de lichten 24/7 aanstaan uit Las Vegas. The Killers met Mr. Brightside. King. Je kent vast en zeker wel zo'n slap Janus. Misschien is het een collega die op alles ja zegt. Die echt alles doet voor de baas. Zo iemand zonder ruggengraat waar iedereen gewoon overheen loopt. Moet altijd een beetje denken aan Shaki uit Flodder. Ken je die serie nog? De ambtenaar die compleet overrompeld werd door die asociale flodders. Waar wij in Nederland trouwens slapjanus zeggen, zeggen ze in Engeland wat anders. Daar zeggen ze namelijk wet leg. Of wet. En dan verwacht je van een band met die naam misschien eigenlijk ook wel een beetje slappe muziek. Maar dat is helemaal niet het geval. Bakken energie en ze trappen zichzelf zo door je speakers heen. Dit is

groen, wit, rood, zwart en groenblauw. En nu gaan ze voor de meest luxe kleur die er is. Ze gaan voor goud, letterlijk. Het nieuwe album van Weezer komt 21 augustus uit en gaat de Gold Album heten. De nieuwste single is in ieder geval goud waard en hoor je nu op Kink. We Might As Well Be Strangers heet het.

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Een oranje en een blauwe avond op het WK voetbal. Nu speelt de Blue Wave, oftewel Curaçao, tegen Duitsland. En overal op het eiland wordt er gekeken. Bijvoorbeeld in het grootste winkelcentrum van Curaçao, waar ook bandjes en DJ's optreden. Intussen feesten oranje fans in Dallas. Daar voetbalt Nederland om 10:00 tegen Japan. Fans lopen in kolonnen achter de traditionele oranje bus naar het stadion. Er is nog weinig verbeterd bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis zijn het niet alleen gezonde mannen die lang buiten moeten wachten voor een asielaanmelding, maar de hulporganisatie ziet ook vrouwen, kinderen en zieken op het grasveld. Zeker 6 doden bij een botsing tussen 2 helikopters in Brazilië. Het ging mis boven een woonwijk in Rio de Janeiro. De helikopters kwamen neer op een parkeerterrein van een autobedrijf waar een grote brand uitbrak. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. En hij moest er bijna 2 jaar op wachten, maar vanmiddag lukte het weer. Lewis Hamilton won weer eens een Formule 1-wedstrijd. In Barcelona was hij met zijn Ferrari de snelste. Vorig jaar was het in zijn eerste seizoen bij Ferrari worstelen. Maar ik heb nooit opgegeven en dit is buitengewoon, zei Hamilton. Dan het weer van Weer Online. In het noorden nog een buitje, verder overal droog en wisselend bewolkt vanavond. Morgen eerst bewolking met wat regen, maar later zon en maximaal 20 graden.
11: Kink. Alternative Rock Radio.
13: Op de zondagavond kom je tot rust en dat doen we met Bush. Everything Zen hoor je nu. Kink.

Juice. Zo, dat is volgens mij helemaal niet waar. Ze hebben helemaal geen hekel aan. Nee joh, bedweters die vinden het juist fantastisch om te zeggen... ik zei het toch. Dat is ongeveer het hoogtepunt van hun dag. Tenminste, als ik kijk naar mijn vriendin en hoe intens zij ervan geniet. Er is hier op je zondagavond. Misschien kom je net terug van een festival. Misschien zit je lekker op de bank. Hoe je zondag er ook uitziet. Fijn dat jij erbij bent. En geen zorgen, het festivalseizoen is nog lang niet voorbij. Zo is Pinkpop volgend weekend. En jij maakt kans op kaartjes de hele week in Michiels Kingstart. Als je niet naar een festival gaat, ook geen zorgen. De hele zomer zorgen wij voor de soundtrack... met zometeen de Bugs Rebellion en de Smashing Pumpkins. Maar eerst moeten we wel even keihard kloppen... want iedereen wil toch naar de hemel. Dit is Guns N' Roses met Knocking on Heaven's Door op je zondag.

0: hier bij Kink deze zondagavond. Zometeen de Kink XL, de track die je de hele week extra vaak hebt gehoord. Niet van niemand minder dan de Haagse Wodan Boys.
1: Kink. Nu in de theaters. Pa. Een ontroerend, geestig en muzikaal verhaal over dementie. Over een vader die een fascinerende tournee maakt door zijn eigen werkelijkheid.
2: Nee hoor, echt. Met mij gaat het echt prima. Waarom zou het niet prima met mij gaan?
1: Gespeeld door mij, Erik Kortom. Kijk op solostories.nl voor tickets.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: De voorstelling Pa staat volgende week in Almelo, Oldenzaal, Heerlen en Haarlem.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
6: Samen delen we Oranje.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
10: King. Dit is het station van...

Niet Tokio, maar Groningen, want daar stonden de White Lies vrijdag nog in het voorprogramma van Snow Patrol in het Stadspark. En blijkbaar beviel die stad goed, want drummer Jack Lawrence Brown was vanochtend nog een rondje door Groningen aan het hardlopen. En dan ook nog eens in de regen. Moet je ook maar net leuk vinden, hè? Om dan in de woorden van Sheryl Crow te blijven, if it makes you happy. Je hoort haar nu bij Kink.

41 en Into Deep. Dit is echt een verschrikkelijke vraag tijdens ieder sollicitatiegesprek. Waar zie je jezelf over 5 jaar? Weet ik veel. 5 jaar is echt heel erg lang. Het is zo irritant om zo'n 5-year plan op te stellen. Maar daar kom ik toch een beetje op terug. Want dit is een 5-year plan waar je wel heel erg blij van gaat worden. Uit mijn hometown Rotterdam komt de band Bechtayu. En zij hebben deze fantastische track gemaakt. Die hoor je nu bij Kink.

0: We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
0: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
11: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
12: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Honderden mensen hebben in het Zeeuwse Aksel meegelopen in een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk donderdag. 3 kinderen en de directeur van hun basisschool kwamen om toen ze werden aangereden. Bij de school werd 2 minuten stilte gehouden. Ook vandaag weer legden mensen bloemen op de plek van het ongeluk. Vluchtelingenwerk maakt zich zorgen over het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, nu er ook oude en zieke mensen buiten wachten. Zo mocht een vrouw van 80 wel binnen slapen, maar moest ze daarna om 19:30 weer naar buiten. Het idee is dat alleen gezonde, alleengaande mannen buiten moeten wachten. Al voor de 5e keer binnen een maand is een auto in brand gevlogen in Eemnes in de provincie Utrecht. De regionale omroep schrijft dat er vanmiddag een auto is uitgebrand in een woonwijk. Opvallend is dat alle 5 keer de branden overdag begonnen. De politie onderzoekt of er een link is. Een historisch moment voor Curaçao. Dat speelt nu de allereerste WK-wedstrijd tegen Duitsland. En het eerste Curaçaose doelpunt is ook gemaakt. Livano Comenencia schoot de bal achter de Duitse doelman. Het was op dat moment de 1-1 gelijkmaker. Voor Oranje begint het WK straks ook tegen Japan. Dan het weer van Weer Online. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen. Maar veel zal het niet zijn. In de loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden.
14: Kink. Alternative Rock Radio. Larissa Postma.
16: We beginnen net aan de zondagavond, maar Linkin Park denkt stiekem al aan het einde.
14: Kink.

Nirvana. En all apologies hierbij. Het zijn maar 5 letters, maar echt wel heel lastig om te zeggen soms hoor. Sorry. Ik zeg het ook niet graag, maar nu is het misschien wel nodig. Want een gigantische sorry aan je buren. Deze zondagavond gaan we een hoop geluid maken. Larissa hier, je luistert naar Kink met de allerbeste alternative rock. Zometeen nieuwe muziek van Muse. Muse die naar Nederland komt. Een concert waar jij bij kan zijn. Je hoort zo hoe. Ook de Arctic Monkeys hoor je zometeen. Maar nog even terug naar die sorry. Want soms is een sorry niet genoeg. En dan is het beste als ieder zijn eigen weg gaat. Fleetwood Mac, Go Your Own Way gaat precies daarover. Een relatiebreuk met een muzikale rand.

dag. Jouw muziek. Kink. Alternative Rock Radio. Alternative Rock Radio.

hier wil je toch bij zijn. Nee, hier moet je bij zijn. En dat kan. 29 en 30 november staat Muse in de Ziggo Dome. En vanaf volgende week vrijdag geven wij hier bij Kink kaarten weg.

0: voor die show. Wat ik net al zei, hier moet je bij zijn. Fantastisch! Zometeen muziek van Lenny Kravitz en ook Vampire Weekend komt eraan.
1: Kink. Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
2: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.

0: no way dat hij echt Fender heet. Tenminste, dat moet ze bij het gitaarbedrijf Fender ook gedacht hebben.
1: Kink.
0: Maar het is echt zijn achternaam. En dat komt trouwens mooi uit, want hij wordt door Fender compleet overspoeld met gitaren van hen. Lucky bastard. Maar ja, niet iedereen kiest voor een Fender, hoe mooi het ook klinkt. Zo maakte Suzanne Vega juist voor het nummer Luca gebruik van een Guild D25. Ik zelf speel ook een heel klein beetje gitaar, dus dan ga je daar natuurlijk op letten. Hoe klinkt dat dan? En het mooie aan die Guild is dus dat hij veel voller klinkt dan een Fender akoestische gitaar. Lijkt bijna een beetje alsof je naar een 12-snarige gitaar luistert. Heel mooi. En met dat geluid maakte ze een van haar grootste hits. Dit is

0: Metallica met een uniek outro. Dat heb ik echt in niet één ander nummer gehoord. En dat maakt het zo goed. The Memory Remains hier bij Kink.
1: Dit is Kink.
0: Voor een stopbord moet je natuurlijk stoppen. Ik bedoel, dat ding is knalrood en er staat heel groot stop op. Maar stoppen is soms ook echt wel lastig. Bijvoorbeeld als je een zak chips opentrekt of in mijn geval popcorn. Die zak moet en zal leeg en het liefst nog binnen 5 minuten. Ook artiesten die hebben soms moeite met stoppen. Kijk maar naar de Rolling Stones. Mick Jagger is bijvoorbeeld geboren tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1943. En die man die weet nog lang niet te stoppen. Die gaat maar door, joh. Sterker nog, er is weer nieuwe muziek van ze uitgekomen. En die hoor je hier bij Kink. In de Stars heet het. En wie je ook naar de sterren brengt is Diane Kok. Zij neemt het van me over tot middernacht hier bij Kink. Ik ben er volgende week weer. Hopelijk tot dan. Zoals altijd, leef je leven, doe geen kwaad en geniet een beetje. Larissa out.

0: Oh. Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
7: oranje. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
9: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
10: Ja, want na 1 tostie onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
12: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
13: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Donyell Malen is de spits van Oranje in de eerste WK-wedstrijd straks tegen Japan. Hij scoorde dit seizoen veel voor AS Roma, maar kreeg de bal er in de oefenwedstrijden voor het WK niet in bij Oranje. Toch krijgt hij het vertrouwen van bondscoach Ronald Koeman. Dat gaat ten koste van Memphis Depay, die begint op de bank. Honderden mensen hebben in het Zeeuwse Aksel meegelopen in een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk afgelopen week. Veel mensen waren in het wit en er liepen ook veel kinderen mee, sommigen met een witte ballon. De tocht eindigde bij de basisschool van de 3 slachtoffertjes en de omgekomen directeur. Een van de doden van het helikopterongeluk in Brazilië is singer-songwriter Oliver Tree. Had een paar jaar geleden een hit met Miss You en was bezig met een wereldtournee. De helikopters botsten op elkaar boven een woonwijk in Rio de Janeiro. De oorzaak is onbekend. Behalve Tree kwamen er nog 5 mensen om. En bij een verkeerscontrole in Brabant is een fatbike in beslag genomen. De politie kwam erachter dat hij een snelheid van 100 km per uur kon halen. Officieel mag je niet harder mee dan 25, maar fatbikes staan erom bekend dat ze worden opgevoerd. De controle was ergens rond Vught. Dan het weer van Weer Online. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen, maar veel zal het niet zijn. In de loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden.
13: Kink, Alternative Rock Radio.
15: Een hele fijne zondagavond. Florence Road ga je horen na Oasis.

opvolger van Storm Warnings, Florence Road op Kink, Hanging Out to Dry. Kink. En Hanging Out, dat kunnen wij op deze zondagavond prima samen doen op Kink. Hallo, Diane hier, om ervoor te zorgen dat wij samen het weekend knallend gaan afsluiten. Dat doen we onder andere met een classic van Van Halen. En ik vertel je zo meteen wat series zoals Suits, Grey's Anatomy, The Blacklist, Lucifer en This Is Us met elkaar gemeen hebben. Nu eerst een andere Florence op je radio. Een track die opgenomen is in een piepkleine studio met een nog kleiner budget. En juist daardoor werd er alles uit de kast getrokken en zijn zelfs de muren van de studio gebruikt als percussie. Dog Days Are Over. Happiness.

Niet alleen op de radio, maar ook in series speelt muziek een hele grote rol. De kans is groot dat je een serie hebt gezien waar Way Down We Go van Kaleo in zit. Deze track is namelijk heel veel gebruikt in onder andere series Suits, Grey's Anatomy, Lucifer, This Is Us en ook The Blacklist. Soms zelfs gebruikt voor de season finale. Hallo, je luistert naar Kink op deze zondagavond met zometeen de originele grappen van The Offspring naar A Better Man van Pearl Jam.

alweer 26 jaar oud deze grappen maken van The Offspring. En misschien ben jij zelf wel zo'n iemand die graag grappen of pranks met anderen uithaalt. Ja, mijn beste vriend Dennis, hij maakt bijvoorbeeld altijd stiekem een paar selfies als hij foto's maakt met mij.

0: telefoon. Dan ben je aan het terugkijken naar de foto's die hij gemaakt heeft. En dan zie je middenin ergens een kleine reeks selfies. Altijd leuk. Ik vind dat echt gewoon een leuke prank. Nou, laat maar weten welke pranks jij uithaalt bij anderen. Of misschien ben je zelf wel eens geprankt. Dat kun je doen door een bericht te sturen in de Kink-app. Ook als je iets anders te melden hebt, ben je natuurlijk welkom in de Kink-app. Ik vind het altijd leuk om van jullie te horen op deze zondagavond. Zometeen op Kink, de nieuwe van de Haunted Youth. En kijken we door glas met Stone Sour.
1: Kink. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Kink. Dit is het station van Oasis.
0: Met zometeen de nieuwe van de Haunted Youth. En die hoor je na Stone Sour.

0: De allernieuwste van de Haunted Youth op Kink, Forget Me. Zelf ben ik iemand van de lijstjes.
1: Kink.
0: Als ik op reis ga, dan maak ik graag een lijstje. Lekker strepen, ja, dat vind ik fijn. Maar vooral om te voorkomen dat ik iets vergeet. Maar ja, zelfs met zo'n lijst lukt dat soms nog. Zo ging ik vorig jaar op solotrip naar Manchester en Nottingham. En ik dacht dat ik alles goed geregeld had. Maar ik was één cruciaal ding vergeten. Namelijk mijn reisstekker. Ik kwam aan in de accommodatie, ik plofte neer en ik dacht van nou, ik wil even de telefoon opladen. En toen kwam ik achter dat dat niet kon. Nou, ik helemaal op zoek. Nou, gelukkig had die accommodatie ergens van die USB-poorten. Dat was echt wel mijn redding. Gelukkig is dat tegenwoordig steeds vaker zo. Maar die reisstekker, ja, die moet ik toch echt een keer op mijn lijstje zetten. Want over 3 weken ga ik weer naar Engeland en dan heb ik hem zeer waarschijnlijk nog een keer nodig. Ja, zo zijn er vaker dingen, cruciale dingen, die je soms vergeet mee te nemen. Zo vergat mijn vader ooit zijn onderbroek op vakantie en die moest hij daar ter plekke kopen. Nou, misschien heb jij wel een soort gelijk verhaal. Nou, wat ik trouwens ook vaak vergeet mee te nemen, dat is mijn tondebostel of een t-shirt om in te slapen. Ja, dat zijn toch vaak van die laatste dingen die je gebruikt voordat je weggaat. Ja, ik vergeet die dan gewoon in te pakken. Misschien moet ik mijn lijst een keer beginnen met dat soort producten. Wat ben jij ooit vergeten om mee te nemen op vakantie? Laat het me eventjes weten met een berichtje in de Kink app. Aankomend weekend staan deze heren weer in Nederland op Pinkpop. Daar kun je ze gaan zien. En nu op je radio, Kink. Dit is The Cure.
2: Friday, I'm in love.

Meijer stuurt Johan met de Kink-app. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens, Johan. Wat een bak energie komt hiervan af. Van Kerosene van The Warning. Echt heel erg fijn. Ook Bas liet van zich horen en hij liet weten dat ze live echt fantastisch zijn. En dat hij ze op 1 juli weer live gaat zien. Nou, alvast heel veel plezier daar, Bas. Maar dat moet vast helemaal goed komen. Ja, wie je binnenkort ook live kunt zien is Evanescence. Al moet je daar nog heel eventjes op wachten. Maar je hoort ze zo meteen op Kink. Ik draai namelijk deze van ze zo meteen. Evanescence dus zometeen Everybody's Fool. En ook de Stone Roses ga je zo horen. Maar nu eerst een rock en roll legende. En ook kunstenaar uit mijn stadje Zwolle. Dit is Saturday Night van Herman Brood.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
6: Oranje. Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
7: Eén ijs koffie voor mevrouw. Mm.
6: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
8: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Ook voor Oranje is het WK nu echt begonnen. In de buurt van Dallas nemen ze het op tegen Japan. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Donjel Malen in de spits. Die heeft in de laatste twee oefenpotjes niet gescoord. Al kreeg hij genoeg kansen. Maar Koeman vertrouwt erop dat Malen het dit WK nog laat zien. Curaçao heeft zijn eerste wedstrijd ooit op een WK dik verloren. De mannen van bondscoach Dick Advocaat speelden tegen Duitsland met lef, maar waren duidelijk een maatje te klein. Ze verloren na een prima eerste helft uiteindelijk met 7-1. Later dit WK speelt Curaçao nog tegen Ecuador en Ivoorkust. In de Amerikaanse staat Missouri is een vliegtuig neergestort. Alle 11 passagiers en de piloot zijn om het leven gekomen. Ze waren opgestegen voor een parachutesprong toen het misging. Het vliegtuig kwam niet goed omhoog, maakte een bocht naar links en crashte vlakbij het vliegveld. De politie heeft in Dongen twee mannen opgepakt die iets te maken zouden hebben met een schietpartij. Die was volgens Brabantse media aan het begin van de avond in Bergen-op-Zoom. Bij de klopjacht waren 15 politieauto's en een helikopter betrokken. Een Duitse auto wordt onderzocht en er zouden nog verdachten op de vlucht zijn. Dan het weer van Weer Online. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen, maar veel zal het niet zijn. In de loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden.
9: Kink. Alternative Rock Radio. Diana Kok.
11: Zometeen brengen we de Stone Roses weer tot leven. I am the resurrection na Evanescence.

een van de meest invloedrijke Britse gitaarbands ooit, de Stone Roses. Ja, ze brachten misschien niet heel veel albums uit, maar hun impact op de Britse rockscene is echt enorm. En het is niet vaak dat een outro van het nummer de show steelt, maar bij I Am The Resurrection is dat zeer zeker wel het geval. Ja, vooral live. Ze gingen dan helemaal los op dat outro en dat groeide dan uit tot een hele lange jam-achtige versie die zomaar een kwartier kon duren. Een band die live ook graag helemaal losgaat in zo'n jam is Nothing But Thieves. De frontman Connor, hij verdwijnt dan heel eventjes van het podium, zodat de gitaristen Dom en Joe even de spotlight kunnen pakken. Nou, de kans is heel groot dat ze dit ook gaan doen tijdens hun shows op 15 en 16 januari in de Ziggo Dome. Je hoort ze nu met hun allernieuwste Evolution. Come.

of misschien wel het hele weekend. Ja, ik ben altijd benieuwd. Waar kijk jij dan het meeste naar uit? Naast de Foo Fighters natuurlijk. Laat me dat vooral eventjes weten met een berichtje in de Kink-app. En ben jij nou diegene die geen kaarten heeft, maar wel heel graag nog naar Pinkpops zou willen? Dan zou ik zeker de Kinkstart komende week niet overslaan met Michiel Veenstra. Want heel misschien gaat hij nog wel kaarten weggeven. En dan ben je daar gewoon bij. En kun jij naast de Foo Fighters nog iets anders leuks zien op Pinkpop? Namelijk Kink. Wij zijn namelijk dit jaar ook op het festival aanwezig. En het zou echt superleuk zijn om je daar te zien. In de Kinkstart misschien dus kaarten voor Pinkpop komende week. Het festivalseizoen, het is echt geopend. Gisteren stond hij nog op Best Kept Secret. Nu op Kink, White Stripes.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
4: Boost yourself.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: 10 tenders, alsjeblieft.
8: Ja, dat is dan €8.
7: Hè? 8? Oké. Okay.
9: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni. Wow.

0: Het is nog maar juni, maar halverwege het jaar durf ik best te zeggen dat dit een kanshebber gaat zijn voor mijn stemlijstje voor 2026.
1: Met de complimenten van de kok.
0: En vandaar vandaag in de complimenten van de kok. En dat is een keurmerk, een track waarvan ik echt vind dat je die moet hebben gehoord, moet hebben gevoeld of in dit geval moet hebben geproefd. Ja, een keurmerk, ja, dat hoeft niet altijd een nieuwe plaat te zijn om die te krijgen. Het kan ook een oudere plaat zijn waarvan je die misschien dan weer herontdekt. Dat zou mooi zijn. En misschien heb jij wel een suggestie voor complimenten van de kok. Dan zijn die van harte welkom in de Kink-app. Hallo, je luistert naar Kink, Diane hier. Vrijdag stonden ze nog in het Stadspark in Groningen met White Lies in het voorprogramma. En Saskia en Willem waren erbij. En als jij erbij was, dan hoor ik natuurlijk ook graag van jou hoe je het hebt gehad. Dit is Snow Patrol, Crack the Shutters.

is die zondagavond met Blur the Narcissist. Diana Kok. Hallo, Diana hier, nog tot middernacht op Kink. En als jij het hele WK voetbal wil negeren, dan zit jij bij mij goed hoor. Ik heb namelijk de allerbeste alternatieve rock voor je met zometeen Stone Temple Pilots en ook The Last Dinner Party. Nu eerst R.E.M.

0: Kink. 18 plus, speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: Oh,
2: wat een geld.
3: 18.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
5: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
12: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze speelde in veel verschillende films en series, maar was bij de meeste mensen toch vooral bekend van haar rol als de bekakte buurvrouw Neutenboom in Vlodder. Ze speelde zowel in de bioscoopfilms als de tv-serie. Letty Oosthoek was 88 jaar. De organisatie van de stille tocht in het Zeeuwse Aksel is onder de indruk dat er zoveel mensen hebben meegelopen. Er waren vele honderden deelnemers, maar het kunnen er volgens de organisatie ook duizenden zijn geweest. De stille tocht was voor de 3 kinderen en hun schooldirecteur die donderdag overleden bij een verkeersongeluk. Israël zegt de belangrijke leider van Hezbollah te hebben gedood. Hij zou vrijdag zijn omgekomen bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Hezbollah-leider werd in 2007 ook al eens opgepakt door Amerikaanse troepen, maar werd een paar jaar later weer vrijgelaten. En darters Michael van Gerwen en Gian van Veen zijn er niet in geslaagd het landentoernooi World Cup of Darts te winnen. In de finale verloren ze met 10-5 van Engeland. Zij waren met Luke Littler en Luke Humphries als de nummer 1 en 2 van de wereld te sterk voor Nederland. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen, maar veel zal het niet zijn. In de loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden.
12: Kink, Alternative Rock Radio, Diana Kok.
14: Met zometeen muziek van The Last Dinner Party en die ga je horen na Stone.

op Kink. En deze track is echt mega lekker om op te sporten. Het heeft een hele energieke feel en een behoorlijk stabiele beat om je lekker in het zweet te kunnen werken. Maar naar de sportschool hoef je er eigenlijk niet voor, want bij Kink houden we je gewoon fit. We houden je in beweging met de allerbeste alternative rock. En zometeen kun je losgaan op je luchtgitaar met de Black Keys. Maar nu eerst gaan we een stukje rennen met The Clash. We rennen weg voor de wet. Afval de law.

als de tekst je niet raakt, dan is het misschien wel de gitaar die een snaar raakt in Without You I'm Nothing van Placebo met in samenwerking David Bowie. Nou, en ik moet Placebo eigenlijk wel gelijk geven. En dat mag best wel een keer gezegd worden, want zonder jou zijn wij bij Kink namelijk ook helemaal niets. Zonder jou is muziek gewoon iets in de ruimte. En of je nu meezingt in de auto, of gewoon lekker aan het chillen bent, of misschien al in bed ligt, of gewoon even afleiding zoekt, jij geeft betekenis aan wat wij hier doen bij Kink. En jouw reacties en berichten in de Kink-app, die worden echt ontzettend gewaardeerd. Ontzettend bedankt daarvoor. Het geeft mij echt altijd een hele boost om te horen hoe blij ik jullie maak. Wij hebben een ton of love voor deze Kink-familie. De editors ga je zo meteen horen. Dit is de Zoetans Valerie.

0: novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
7: Oranje. Kink. Dit is het station van System of a Down. Wake up, wake up. We're rushing for a little makeup. You're on. Depeche Mode.
8: Je krijgt zo meteen een vliegles van Tom Petty, maar nu eerst een bak met liefde van Editors. Okay.

zijn komend weekend te zien op Pinkpop The Pretty Reckless. En als je daar naartoe gaat, alvast heel veel plezier. Heb je nou geen kaarten voor Pinkpop? Dan zou komende week zeker even luisteren naar de Kingstart van Michiel. Want misschien valt daar wel een of andere geit te vangen. Straks op Kink Muziek van Higby, nieuw YouTube.

elke keer als ik Higby draai, dan komen er altijd wel 1 of 2 appjes in de kink app binnen van mensen die ze live hebben gezien en die ze helemaal te gek vonden. Kink. Ja, bij Kink weten wij natuurlijk dat Higby Live ontzettend goed is, want ze stonden onlangs nog bij ons in de Kink Bunker. Ja, wat een band is het ook, hè? Zelf heb ik ze nog niet helemaal live kunnen meepakken. Op zich wel jammer, want ja, als ik jullie recensies allemaal zo hoor, dan moet dat wel een keer gebeuren. Het gaat ook wel een keer gebeuren. Het bezorgt in ieder geval mensen een heel goed gevoel en dat is waar we het voor doen. Houd dat goede gevoel nog even vast, want deze zondag zit er bijna op. Maar ik vond het hartstikke fijn om het met jou doorgebracht te hebben. Morgenochtend 6 uur kun je weer wakker worden met Michiel Veenstra in de Kinkstart. En vanaf morgen dus ook die tickets te winnen voor Pinkpop. Dus vang jij die geit bij Michiel, dan ga jij misschien wel last minute naar Pinkpop. Mij hoor je volgende week zondag weer tussen 9 en middernacht. Ik wens jou een hele fijne nacht en heb een ontzettend goede week. Voor nu laat ik jou een heel goed gezelschap achter met de Kaiser Chiefs en ik hoor jou de volgende keer weer.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Na maanden onderhandelen zijn Amerika en Iran er eindelijk uit. Er is een vredesdeal tussen de twee landen. Amerika en Iran hebben beloofd onmiddellijk te stoppen met vechten, ook in Libanon. En de Straat van Hormuz gaat per direct weer open. Het vredesakkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. En als er zo'n vredesbestand komt in Oekraïne, dan moet het land binnen een jaar lid worden van de EU. Dat zegt een belangrijke buitenlandadviseur van het kabinet. Vorige week zei buitenlandminister Berendsen nog dat het kabinet terughoudend wilde zijn met het versneld toelaten van nieuwe landen. In het Brabantse Dongen zijn twee mensen aangehouden die waarschijnlijk betrokken zijn bij een schietpartij in Bergen op Zoom eerder op de avond. Dat meldt Omroep Brabant. De politie opende na de schietpartij een klopjacht en is nog op zoek naar meer mensen. Hoeveel mensen is niet bekend? Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf. En de Amerikaanse zanger Oliver Tree is overleden. Hij was een van de slachtoffers van het helikopterongeluk in Rio, waarbij 6 doden vielen. Hij was er op wereldtour. Tree scoorde 4 jaar geleden een grote hit in Nederland met het nummer Miss You. Ook werkte hij met David Guetta en Tommy Cash. Oliver Tree was 32 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. Kink.

Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen.

0: Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: King. Dit is het station van U2. Via kink.nl, de Kink-app en in heel Nederland op DAB+.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het WK is niet geweldig begonnen voor het Nederlands elftal. Ze speelden met 2-2 gelijk tegen Japan. Virgil van Dijk kopte kort na rust de 1-0 binnen. Nadat Japan op gelijke hoogte kwam, maakte Crescencio Sammerville de 2-1 voor Oranje. Nederland leek lang te gaan winnen, maar vlak voor tijd maakten de Japanners de gelijkmaker. En Curaçao heeft op een eerste WK-wedstrijd ooit niet weten te verrassen. Ze verloren met 7-1 van Duitsland. Bondscoach Dick Advocaat had wel verwacht dat ze niet van de Duitsers zouden winnen, maar niet met zulke cijfers. Toch blijft hij positief. Hij vindt het geweldig dat Curaçao überhaupt meedoet. Het lijkt erop dat er vrede komt in het Midden-Oosten. Er ligt een vredesdeal tussen Amerika en Iran. Die stoppen per direct met vechten, ook in Libanon. En ook de straat van Hormuz gaat weer open. De komende dagen vinden nog een paar gesprekken plaats en vrijdag wordt het akkoord ondertekend in Zwitserland. En vanaf vandaag is het speciale klimaatticket voor de trein te koop. Voor 49 euro per maand kunnen mensen deze zomer 2 maanden buiten de spits reizen met de trein. Het kabinet hoopt zo meer mensen uit de auto te krijgen. Er is veel animo voor de actie. Meteen om middernacht was de NS-website overbelast. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

Dit is Kink. Alternative Rock Radio.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Ronald Koeman kan wel leven met het 2-2 gelijkspel tegen Japan. Hij vond het een topwedstrijd, zei hij tegen de NOS. De bondscoach baalt van de tegengoals, maar hij heeft ook veel goede dingen gezien. De volgende wedstrijd van Oranje is zaterdag, dan spelen ze tegen Zweden. De wedstrijd van Oranje werd ook door koning Willem-Alexander en koningin Maxima gevolgd. Dat deden ze samen met keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan. Ze zijn in Nederland voor een staatsbezoek. Sport verbroedert, schrijft het Koninklijk Huis bij een selfie van Willem-Alexander met de Japanse keizer. Bij veel incidenten op militaire kazernes is alcohol in het spel. Dat blijkt uit geheime stukken die Trouw heeft ingezien. Het gaat om wangedrag, vechtpartijen en ongelukken. Soms raakten daardoor ook mensen gewond. Vooral op feestjes gaat het vaak mis. En president Trump is vandaag 80 geworden en dat is geen gemiddelde verjaardag. Eerder vanavond kondigde hij een vredesbestand aan met Iran. En rond deze tijd begint in de achtertuin van het Witte Huis een MMA-kooigevecht. Ook worden er motorstunts gedaan, vliegen er straaljagers over en is er een vuurwerkshow. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden.
2: Kink.